0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Het gebeurt wel vaker, hè, zoals je hier nog hebt gehoord. Hits die bijna in de prullenbak belanden. Ook met Enjoy the Silence was het bijna echt stilgebleven. Waarom, dat hoor je straks. Eerst meebrullen met Journey. Nostalgie.

0: stap weer mee in de kleedkamers en de studio's voor de onvertelde verhalen van de goden van de popmuziek. Met straks Bob Marley, maar nu eerst Depeche Mode.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Toen Martin Gore van deze band de demo van Enjoy the Silence liet horen aan de rest, was het nog een traag kerkliedje. Alleen een stem en een orgel. Ja, er werd nogal koeltjes gereageerd op zijn creatie. Behalve door hun producer. Die was laaiend enthousiast. Tenminste, als er enkele aanpassingen zouden gebeuren. Ja, geen enkele creatieve ziel wil dat horen, uiteraard. Kom er nog eens bij dat de vibe van de song helemaal werd veranderd. De idee was om het wat sneller te spelen en er een beat onder te zetten. Martin Gore die was woedend. Hij wilde geen discoplaat en hij weigerde dagenlang om nog verder te werken. Tot de producer hem toch kon overtuigen om het eens te proberen. Zodra Dave Gahan de tekst inzong over die dance track, viel alles op zijn plek. De band was in shock. Hun saaie liedje klonk plotseling heel catchy. Ja, zot genoeg, een plaat die over stilte gaat, werd uiteindelijk het luidste succes van Depeche Mode.

voelt het om de beroemdste persoon op aarde te zijn op maandag en op vrijdag weer gewoon in de rij te staan bij de bakker? Wel, straks heb ik het verhaal van een man die 10 dagen de 5e Beatle mocht zijn. En ook Michael Bublé en Donna Summer zijn onderweg in Top 3000 Heroes.

0: En er wordt ook hard gewerkt in de B&B van Veronique. Kijk even mee achter de schermen via Nostalgie Instagram. En dan ga je het meteen merken. Hè. She works hard, niet voor de money, maar om haar gasten gelukkig te maken.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Juni 1964. De wereld staat in brand voor de Beatles. Maar dan slaat het noodlot toe. Ringo Starr stort in met een amandelontsteking. Vlak voor de wereldtournee. Paniek. De manager belt Jimmy Nicholl. Een studiomuzikant. Pak je koffers, je hebt 24 uur. Ja, binnen één nacht verandert Jimmy van een arme muzikant in de meest opgejaagde man ter wereld. Hij draagt het pak van Ringo, speelt voor tienduizenden gillende fans en slaapt in de chicste suites. Maar na 10 dagen herstelt Ringo. Op een vliegveld in Australië krijgt Jimmy een gouden horloge en een ticket naar huis. Geen afscheidsfeest, geen bedankje van de fans. Hij landt in Londen en wordt door niemand herkend. Hij raakte later failliet en verdween volledig van de radar. De man die alles had voor precies 10 dagen.

0: Heel de dag hoor je de grootste hits bij Nostalgie met straks ook INXS en UB40. Ja, en iedereen kent de hit American Pie wel. Madonna coverde dit nummer in 2000. Maar het waanzinnige en bijna angstaanjagende verhaal achter de tekst hoor je over 10 minuten. Van een brandend vliegtuig in 1959 tot bloedstollende momenten in de 90s. Het is een echte mini-thriller.
1: Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: Veronique die kreeg de raad om haar volgende gast in de B&B een pyjama te geven met lange mouwen en broekspijpen. Eens benieuwd of ze die raad heeft opgevolgd. Ben Weitz is ondertussen ingecheckt.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: De dag dat de muziek stierf, 1959. Buddy Holly overlijdt door een vliegtuigcrash. Zijn iconische Fender Stratocaster verdwijnt in de archieven. Begin van een horrorstory. Snel vooruit naar de 90s. Rivers Cuomo, de frontman van Weezer, is geobsedeerd door Buddy Holly. Hij wil de ultieme ode brengen en slaagt erin de gitaar te bemachtigen voor hun grootste hit Buddy Holly. Maar zodra hij erop begint te spelen, gebeuren er zeer vreemde dingen. Versterkers ontploffen zonder reden, snaren knappen op momenten dat hij de gitaar niet eens aanraakt. Tijdens de opnames van de videoclip ontsnapt Rivers Cuomo op het nippertje aan een vallend lichtstatief. De crew spreekt over de vloek van Buddy Holly. Cuomo die lacht het gewoon weg, tot hij kort daarna een mysterieus ongeluk krijgt met de tourbus waarbij hij bijna zijn been verliest. Toeval? Ja, misschien, maar die gitaar die is sindsdien nooit meer op een podium gezien. Don McLean schreef over het verlies van Buddy Holly met American Pie en in 2000 besloot Madonna om dit eerbetoon nog eens over te doen. Ja, ik ga die hit draaien, maar pas toch maar op de komende 3 minuten. Heel voorzichtig zijn.

0: Goedemorgen, het Amerikaans.
1: Morgen, het is 5:01. Hier is het nieuws met Simon van Elslander.
0: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Als reactie kondigt Iran de volledige sluiting aan van de strategische straat van Hormuz. Op verschillende plekken in Iran, waarbij nabij Teheran en havenstad Bandar Abbas, werden explosies gemeld. Volgens de VS gaat het om zelfverdedigingsaanvallen na vastgelopen onderhandelingen. Iran dreigt nu te vuren op elk schip in de zeestraat en claimt Amerikaanse doelen in Bahrein te hebben bestookt. De escalatie volgt na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter eerder deze week. Rond de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het opnieuw tot zware rellen gekomen. De politie zette waterkanonnen in tegen relschoppers die agenten bekogelden en branden stichtten. De onrust laaide op na een zwaar steekincident van afgelopen maandag, waarbij een Soedanese verdachte een man neerstak. De familie van het slachtoffer riep na een eerdere golf van racistisch geweld op tot kalmte en benadrukte dat het incident niet gebruikt mag worden om verdeeldheid te zaaien. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Hij is onder voorwaarden vrijgelaten, maar mag het land niet verlaten. Bruel werd begin deze week opgepakt in het kader van een groot onderzoek naar seksueel geweld. Justitie spreekt inmiddels over zeker 13 vermoedelijke slachtoffers met klachten over feiten in Frankrijk, Zwitserland en ook België. De zanger ontkent alle beschuldigingen, maar heeft vanwege de zaak wel al zijn concerten tot september geannuleerd.
2: Nostalgie weer.
0: De dag start droog. In de loop van de dag wordt het opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maxima tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen tot 20 graden. En zondag droog en zonnig bij 22 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
3: Met Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, dag 4 alweer in onze B&B. En straks krijgen we een echte minister aan het ontbijt. Ben Wijts, die schuift zo aan. Welkom.

0: Guus Meeuwis en Van Gant met Het is een nacht. Misschien wel een beetje het motto van die B&B. Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet.
1: Ja, bij jou wel, want jij slaapt hier als een roosje. Hè?
0: Ik slaap hier echt als een soort blok beton.
2: Nou, met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Het is bijna 6:11, een donderdag vandaag. Een stevige nacht hier toch geweest in de B&B, want het heeft serieus geonweerd. Maar vandaag gaan we toch proberen om die zon een beetje op je radio te krijgen. Hopelijk heb jij ook goed geslapen. En heeft onze gast dat ook? Dat gaan we zo meteen ontdekken. Het is de eerste keer dat ik een minister op bezoek heb. Ben Weitz, die is hier blijven slapen. Die ging gisteravond nog aan dossiers beginnen. Ik denk dat hij nog een hele lange nacht heeft gehad. Het werk stopt nooit blijkbaar, hè, voor die ministers. Maar ik hoop, Sander, dat hij al wakker is.
0: Ga je eens live gaan kijken, Veronique?
1: Zou ik toch eens niet al gaan piepen zo, heel voorzichtig?
0: Oké, Veronique, die gaat hier de deur
1: Ik stap
0: door.
1: Hier de studio buiten, in onze living. Gaan we hier die trap op. Ik hoor nog niet veel, hoor. Ik hoop dat hij al wakker is. We gaan eens kloppen, hè. Hallo? Goedemorgen. Mag ik binnenkomen? Ja? Waar ben je? Oh, je ligt... Oh, nee, zeg je nu dat je al aan het werken bent? Ben, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Zit je al op de computer?
3: Ja, dat is beroepsverslaving, denk ik. Beroepsmisvorming. Al even kijken dat het zit een beetje met actualiteit. En de belangrijkste mails. Maar ik heb gisteren nogal lang doorgewerkt. Dus er staat niet al te veel te wachten. Ik heb gisteren nog...
1: Ja, ik zie hier... Ja, Sander, dat weet je natuurlijk niet. Voor zijn bed staat zo'n echte grote plastieke bak... die je eigenlijk in een supermarkt zo hebt. En die zit vol, maar echt waar, vol dikke dossiers. Ben, ik hoop dat je toch een klein beetje uitgeslapen bent. Klein beetje, klaar voor zometeen?
3: Een minuscuul klein beetje, ja. Maar
1: een minuscuul klein beetje, dat volstaat. We gaan je er helemaal doortrekken. Heb je nog even tijd nodig? Of ben je er klaar voor? Jij bent helemaal klaar? En wel, dan mag ik je... Meteen meenemen. Seja Koekie die is er ook bij. Die komt je ook al verwelkomen. Ben, neem je tijd. Ik ga even terug naar onze Sander. Isn't

0: Fleetwood Mac en Go Your Own Way. De gitaren die scheuren al om 6:15 in de vroege ochtend. Dan meteen krijg je nog David Bowie met Let's Dance. En ook Adele is erbij met Someone Like You.
1: Maar ondertussen zit hij hier al, hè, Ben Wijts. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Dag.
1: Heb je goed geslapen?
2: Dat valt best mee, ja.
1: Niet veel, het was kort. Kort,
2: het was
1: maar pittig waarschijnlijk.
2: Kort, ja. Redelijk kort.
1: Ja, ik ben eigenlijk wel blij om zo'n een echte minister, Sander, in ons midden te hebben. Die is blijven slapen. Doe je dat soms zo in B&B's wel ontspannen met je vrouw of met je gezin?
2: Ja, maar niet al te veel. Maar ik blijf wel geregeld slapen. Bijvoorbeeld in Brussel blijf ik soms wel slapen. Ja. Zeker ook daags voor de ministerraad. We hebben heel vroeg ook ministerraad en voorafgaande besprekingen. En anders op een B&B met mijn echtgenote, dat gebeurt wel. Maar meestal, als we op vakantie gaan, nemen wij een huisje, omdat we de hond altijd meenemen. We hebben een Duitse scheper, een Duitse herder.
1: Ja, ja.
2: Dus die heeft wel een beetje plaats nodig.
1: Dat is juist.
2: Dus meestal is daarvoor een B&B niet zo geschikt.
1: Dat snap ik. Ik zie je al aan het ontbijt hier op het ontbijt storten. Geniet ervan, zou ik zeggen. Als er nog iets is, installeer die gewoon en roep maar als je nog iets nodig hebt.
2: Oké, merci.
0: Ik vind het ondertussen heel straf. Jij kan een mandarijn pellen met één hand. Dat vind ik is een talent, hè?
2: En met mijn linkerhand. Maar dat is omdat ik twee linkerhanden heb.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1+1 gratis met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
5: Taco met kip en... avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
1: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Mannekes, vader.
8: Bobby is zo vrolijk.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: En waarom?
7: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
9: En wat willen we?
7: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
11: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
14: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
15: Immoscoopman!
14: Immoscoopman!
16: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
13: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
16: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
13: Ja?
16: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
18: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
15: Immoscoop, man!
0: Hoi, Pieploy, Jens de Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: Adèle met het prachtige Someone Like You. Ondertussen is Veronique de Kok aan een soort achtervolging van Cookie begonnen.
1: Ja, ze heeft hier van alles te pakken gekregen. Dat ze in haar mond stikt. Ze is aan het bijten op iets. Maar ik heb me bang, als dat zo'n groot, massief ding is, dat dat in haar keel belandt.
0: Dat is Cookie Veronique.
1: Ik duik er nog wel achter. Goedemorgen. Ondertussen is het 6:58. Live vanuit B&B Veronique. Je kan alles ook meevolgen op Play of via onze app natuurlijk. En dat is altijd heel fijn om te zien dat je er ook al bij bent in onze app.
0: Ja, Nicky uit Laren stuurt goedemorgen, Vero en Sander. Ook Christa uit Bekkenvoort is erbij, klaar om de dag te beginnen. Frank uit Hoboken stuurt goedemorgen, Vero en Sander en minister Wijts. Ik ben al op het werk. Dominique uit Zwevegem stuurt ook goedemorgen. Ik heb net mijn zoon naar Zaventem gebracht. Hij is op weg naar Salt Lake City.
1: Wow.
0: Maar hier in de B&B aan het ontbijt hebben we natuurlijk Ben Wijts. Goedemorgen, minister Wijts.
2: Goedemorgen.
1: Alles oké nog?
2: Ja hoor.
1: Was het lekker uw mini-ontbijtje al tot nog toe?
2: Ja, kijk eens rond, want ik ben eigenlijk niet zo gewoon om te ontbijten.
1: Dank maar het is gezond. Dat ik
2: dan
1: gezond.
2: Een mandarijntje mag eten. Kijk,
1: het ligt hier uitgebreid. Manus heeft weer voor een fantastisch ontbijt hier gezorgd. Ben je eigenlijk nooit een ontbijter? Nooit?
2: Nee, eerlijk waar, ik weet dat het niet zo gezond is, maar koffie.
1: Oh my god.
2: Koffie en that's it.
0: En wanneer eet u dan zo voor het eerst een kleine tussendoortje rond een uur of 10? Of...
2: Nee, eigenlijk pas tegen de middag.
1: Oh, dat heet intermittent fasting. Nu snap ik het.
0: Fantastisch toch? Geen ontbijt, maar wel hopelijk goede verhalen. Ja. Elke ochtend doen we ook een leuk item, hè, Veronique?
1: Ja, dat is biecht ze of liegt ze. Normaal vertel ik dan een verhaaltje waar of niet waar. En dan moeten de luisteraars raden of dat echt gebeurd is of niet. Nu, we hebben heel leuke gasten deze week in onze B&B. Dus Ben, ik dacht, waarom geen verhaaltje van jou? Dus kan je het verhaal van zometeen even samenvatten in één zin?
2: In één zin, eenvoudig. Ik ben destijds ook zelf eens gestart met een B&B voor dieren.
1: Voor dieren?
2: Jawel.
1: Oké.
0: Die B&B voor dieren, hoe zag die eruit? Dat kom je zo meteen te weten. Maar Michael McDonald en Sweet Freedom.

0: night since Fred and I'm too sexy. Ondertussen is Cookie weer... Die heeft
1: het is
0: een hele,
1: wandel.
0: Heeft een wilde dag vandaag, Cookie.
1: Gisteren was ze zo rustig vandaag. Mannekes, amai, ze moet precies wat inhalen.
0: Liegt ze?
2: Vader, ik heb gezondigd.
3: Of liegt ze?
1: Ja, goedemorgen. Het is 7:07. Tijd om het verhaal van onze Ben Weitz hier te horen. Want elke ochtend vertellen we een verhaaltje. En moet jij daar thuis raden of dat nu echt gebeurd is of niet? Ben, het had te maken met een B&B voor dieren, zei je net.
4: Ja, een B&B voor dieren. Het is enige tijd geleden, ik denk in 2015. Mm-hmm. Ik was toen zowel minister van Mobiliteit en Openbaar Werken als minister van Dierenwelzijn. Ik ben nog altijd minister van Dierenwelzijn. Ja. Dat is een bevoegdheid die ik altijd al heb meegenomen. En ik probeerde voor beide goed te doen. Het was zo dat we wouden werken in de haven van Blankenbergen, aan de kust. En daarvoor gebruikten we grote baggerbuizen. En die baggerbuizen werden gebruikt door zeehonden bij wijze van een soort verblijfplaats, een rustplaats.
1: Ja.
4: Maar die werken die waren afgerond. En dus die baggerbuizen gingen verdwijnen. En mensen melden mij dat ze dat toch verschrikkelijk vonden, dat dan uiteindelijk die rustplaats voor die zeehonden ook zou verdwijnen.
1: Die zou verdwijnen, ja.
4: En dan ben ik te raden gaan bij enkele experten, ook mensen van Sea Life, ook in Blankenbergen.
1: Ja, dat center is daar. Ja.
4: En welke oplossing zouden we daarvoor kunnen bedenken? En de oplossing was, we gaan een ponton, dat zouden we kunnen aanleggen. Daar in die haven, centraal, rustig gelegen, maar wel zichtbaar voor iedereen die daar passeert. En zo gezegd, zo gedaan. Ik had de opdracht gegeven om zo'n ponton te laten fabriceren. Dat ging eigenlijk vrij snel, want mijn administratie dacht, de minister is bezig met dieren, dus we gaan dat heel snel moeten doen. En zo geschieden. Ik heb dat dan ook mogen onthullen. Alleen het eerste probleem was, na een maand, denk ik, is dat ponton gezonken. Het heeft te maken met eb en vloed.
1: Nee,
4: dus de eb en vloed. En daardoor was
1: en
4: dat op een moment
1: gaan.
4: Dat het water terugtrok, was dat eigenlijk vastgeraakt in de modder. En dan begin zinken door dat het water terug opkwam. Dus,
1: ik geloof dat niet.
4: En, ja, maar wacht, het is nog niet gedaan. En dus had ik dan opdracht gegeven, ja... Jongens, potje breken, potje betalen. Dus we gaan dan een nieuw ponton gaan aanleggen.
0: Een
4: nieuw ponton. Vanzelfsprekend ook niet goedkoop. En dan mocht ik een nieuw ponton onthullen. Alleen was vervolgens het probleem. Dat bleef dan wel drijven. Maar daar kwam geen zeehond op. Maar letterlijk en figuurlijk, geen hond kwam erop. Dus ook geen zeehond.
1: Maar allee.
4: En dat heeft dan, denk ik, 4 jaar geduurd... Tegen dat daar eindelijk eens ene zeehond op geweest is voor een paar uur. En dat is het dan geweest. Dus om maar te zeggen, natuurlijk gedrag, niet tegenstaande dat we daar experten allerhande bij betrokken hadden. Natuurlijk gedrag kan je niet altijd voorspellen. Ja. Blijven dieren, ze blijven onvoorspelbaar. En dus ik moet bekennen dat we daar wel heel veel centjes van de belastingbetaler, excuses. Sorry, belastingbetaler, maar het was met nobele intenties. Het was echt bedoeld om goed te doen voor de dieren. Maar ze hebben er zich eigenlijk geen fluit van aangetrokken. Ja. Nee, we hebben gedacht van, zeg, hier je chique B&B. Ik moet het niet hebben. Ik ga liever op zo'n...
0: een baggerbuis dus, liggen eigenlijk.
4: Ja, en het erge is dan nog dat er dan later zeehonden ook wel gefotografeerd zijn. Zo op 20 meter van de ponton. En die lagen dan gewoon ergens op een bric-à-brac. Tijdelijke constructie. Dat vond ze wel plezant. Maar die luxueuze B&B die wij voor hen hadden gemaakt...
0: Daar moesten ze niet komen. Ja.
4: Dat interesseerde hen niet.
1: Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Biegt hij nu of ligt hij nu?
0: Wat denk jij? Is dit waar? Is er ooit belastinggeld gezonken?
4: Veronique, ik zit in de politiek.
1: Dat er belastinggeld is gezonken, dat denk ik wel. Maar met dit verhaal, dat weet ik nu nog niet.
0: Laat het even weten in de nostalgie. Ik kom het zo meteen te weten.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
7: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi
7: keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
9: Ja.
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams. Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
11: Goedemorgen, Gert Verhulst hier. De ochtendtraditie bij de Verhulstjes is natuurlijk opstaan met Veronique.

0: 2008 was dit nummer overal in McDonald's. En This Is Life, zometeen Wham! Met The Edge of Heaven. 12 voor 7 ondertussen. Welkom in de warmste club van Vlaanderen.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Ja, het is alweer donderdag. Dat is altijd een beetje een leuke opwarmer voor het weekend dat weer dichterbij komt. Hè. Maar weekends, Ben, is dat iets dat jij kent? Weekends? Waarschijnlijk niet, hè?
3: Bij mij loopt dat een beetje door elkaar, ja. Ik heb niet zo echt een afgescheiden...
2: De
3: vrijdagavond,
2: zo,
3: nee, dat dan plots een ander leven is. Nee,
2: nee, nee. Dus veel vrije tijd als minister, dat klinkt cliché, maar dat is wel zo. Dat heb je niet, hè?
3: Inderdaad, maar nu gaat dat beter. Dat is ook afhankelijk een beetje van je portefeuille. Ik ben nu financiën- en begrotingsminister. Ja. En dan ook nog bevoegd voor onroerend erfgoed, voor Vlaamse land en voor dierenwelzijn. Maar dat maakt vooral mijn hoofdbevoegdheid financiën en begroting dat ik veel meer met dossiers bezig ben. En dus dat ik een beetje meer thuis ben. Dat ik minder representatieve verantwoordelijkheden heb. En dus minder op evenementen en zo moet zijn. Maar dat je meer dossiers mee naar huis neemt, dat vind ik wel leuk.
2: Ja, en misschien... je vindt dat leuk. En vindt jouw omgeving dat thuis ook leuk?
3: Ik doe dat wel graag. Wel, ik heb de neiging om s'avonds, dus zelfs als ik laat thuis kom, dan zet ik mij ook in de living met mijn curvers, met mijn boxen en met mijn computer. En dan ben ik in alle stilte braaf bezig.
0: Voilà. En ondertussen kan je misschien nog wat verhalen verzinnen voor het biechtse of liegtse verhaal. Je vertelde daarnet het verhaal dat je ooit een ponton voor Zeelanden hebt gebouwd, dat gezonken is. Daarna een nieuw ponton. Dat heeft dan nog eens 4 jaar geduurd voordat er überhaupt een Zeeland heeft opgelegen. Maar is dat waar of niet? In de app geloven ze je niet.
2: Ja, het is een beetje zo. Ja, nee, twijfelgeval. Heidi uit Kruijbeke zegt, ik denk niet dat het waar is. Lilian uit Groben denk ook van, het is niet waar. En Christophe uit Diksmuiden zegt gewoon weg, hij liegt.
3: No politicus die me niet gelooft. Alleen. Hoe bestaat het?
2: Maar wacht, Ben, er zijn toch ook een paar mensen die denken dat het wel echt gebeurd is. Okay. Brigitte uit Brasschaten zegt, goeiemorgen, het verhaal is waar. En Danuska uit Brugge die zegt, ik denk dat Ben Weitz biecht. Dus Ben, vertel eens, is het waar of is het niet waar?
3: Ik ben gewoon een eerlijke rechtschapen politicus. Dus dat is helemaal waar.
2: Dat is dus echt gebeurd, oh my god. En wat heeft dat grapje dan uiteindelijk gekost, weet je dat nog?
3: Oh, dat is voor een andere keer.
2: Zo pijnlijk.
3: Oh. Het was niet gigantisch veel, maar alleszins, ja, het is een verzonken kost alleszins geweest.
0: Maar zo zie je maar, je kan plannen maken, maar een dier blijft een dier. Hè, en je kan dat niet dwingen om ergens te gaan liggen, natuurlijk.
2: Ja, jammer, hè.
0: Ja. Veronique, mocht ze voor jou een ponton bouwen, zou je er wel op gaan liggen? Of,
2: Dat hangt ervan af hoe dat eruit ziet.
0: Roos met diamantjes op dan
2: of zo. Dat mag.
3: Daar zouden waarschijnlijk veel mensen passeren.

0: Goedemorgen, 5 voor 7 nog steeds live hier hè, vanuit B&B Veronique in Schoten met Ben Weitz aan het ontbijt. Ben, hoeveel koffies drink jij eigenlijk zo op een dag?
1: Keiveel. En ik drink ze allemaal pikzwart.
0: Ja, dus ik zag het.
1: Doe er niks bij. Ik doe er zo, toch wel een stuk of 10 zeker.
2: Oh, 10 koffies goodness. Op een dag, Ben?
1: Ja,
0: en voelde zeker. Dat dan niet? Voelde dat dan niet?
1: Nee. En ik kan heel gemakkelijk 2 espressos drinken en vervolgens kan slapen.
0: Oh man, nee, vreselijk.
1: Als een blok in slaap vallen.
2: Heb je nog een koffietje nodig, Ben? Heb je nog een bijvulling nodig? Of zit
1: nee,
2: er nog
1: ik ben er net nog een dubbele gaan halen, een dubbele espresso.
0: Een dubbele espresso.
2: Dan ben je nog goed in vorm.
0: Ben, we gaan straks na 7 uur nog eens even terug naar gisteravond. Want dan zijn we samen in bed gedoken. Dat was voor mij de eerste keer met een minister. Voor een hele intieme babbel, we gaan het er wel direct bij zeggen. Hè. Straks gaan we eens luisteren naar die bedgeheimen met Ben Weitz.
2: Ja, Veronique de Kok en Ben Weitz in één bed, dan zal ik blijven luisteren.
3: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Gemiddeld ligt het aankoopbedrag van een single in Vlaanderen bijna 100.000 euro lager dan dat van koppels. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Als reactie kondigt Iran de volledige sluiting aan van de strategische straat van Hormuz. Op verschillende plekken in Iran, waaronder nabij Teheran en havenstad Bandar Abbas, werden explosies gemeld. Volgens de VS gaat het om zelfverdedigingsaanvallen na vastgelopen onderhandelingen. Iran dreigt nu te vuren op elk schip in de zeestraat en claimt Amerikaanse doelen in Bahrein te hebben bestookt. De escalatie volgt na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter eerder deze week. Zelfrijdende Tesla's mogen vanaf nu de openbare weg op in België. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder gaf de goedkeuring na een korte testperiode. Het gaat om het FSD-systeem, Full Self-Driving, waarbij de auto grotendeels autonoom rijdt. Omdat de technologie in Nederland al was goedgekeurd, kon de testfase in Vlaanderen worden ingekort. Volgens de minister verhoogt het systeem de verkeersveiligheid, dankzij een defensieve rijstijl. Bestuurders moeten wel constant aandachtig blijven en kunnen ingrijpen. De chauffeur behoudt de volledige eindverantwoordelijkheid.
1: Nostalgie weer.
0: De dag start droog. In de loop van de dag wordt het opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maximaal tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaring bij 20 graden. En zondag droog en zonnig bij 22 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
2: Met Veronique en Sander.
3: Goedemorgen op deze woensdag. Een politieker is blijven slapen, jawel. Dus er wordt al stevig gediscussieerd aan die ontbijttafel. Maar één ding staat vast. Nostalgie staat wel altijd juist. Welkom.
4: Er bleef al een stukje boterkoek in je keel van zitten.
3: Ik vond het gewoon heel leuk om te zeggen. Toch één ding waar we het over eens waren.
4: We gaan nog een beetje verder discussiëren. Hè?
3: Ja, ja.

0: Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
1: Ja, goedemorgen, 7:05. De ochtendrush is bij jou misschien ook al in volle gang. Kinderen klaarmaken, ontbijten, zelf nog wat goed voor de dag komen. Wij zorgen in elk geval voor de goede soundtrack erbij.
2: Ja, zometeen pluk de dag, maar dan in het Swahili. Want je hoort Jimmy Cliff en Lebo M. Met het fantastische Hakuna Matata. Maar eerst moeten we nog even terug naar het warme bedje van onze B&B Veronique.
3: Oh. Bedgeheimen.
1: Ja, Ben, wij zijn samen het bed ingedoken gisteren voor een hele open, eerlijke babbel. Gaan we eens luisteren naar die bedgeheimen?
4: Yes.
2: Eens kijken wat daar allemaal gezegd is.
1: Ben.
4: Hey, Veronique.
1: Welkom in de B&B.
4: Merci.
1: Ik kan u subiet laten slapen. Ik weet dat jij het heel druk hebt gehad, dat je heel moe bent. Maar ik wil toch nog even zo de bedgeheimen ondervragen. Zijn jij een gemakkelijke slaper?
4: Niet op een ander, thuis wel, ja. Thuis is er gewoon...
1: Is een vreemd bed, is er wat onwennig zo? Ja?
4: Ik ga altijd laat slapen ook. Dus
1: waarschijnlijk.
4: Nu ga ik nog beginnen werken. Ik werk graag 's avonds en 's nachts.
1: Maar heb jij veel slaap nodig?
4: Wel, ik heb toch wel graag 6 uur. Ja.
1: Oh, ça va. Zeg, zijn er zo van die roddels of een urban legend, waar je van jezelf al hebt gehoord, dat je zegt van... Mannen, please, dat is echt nooit gebeurd.
4: Oh, ik denk dat er wel regelmatig wordt gezegd van, dat mijn vrouw weg is van mij of ik van haar of zoiets.
1: Okay.
4: Denk
1: wow. Dat is
4: zelf ook al. Maar, dat raakt niet zo snel tot bij mij. Meestal als ik het weet, ik ben altijd de laatste aan wie dat ze het komen
1: zo,
4: vertellen.
1: Ja.
4: Nee, maar ik ben gelukkig alleszins. Ik ga vrij en complexloos door het leven. Dus mocht er daar roles over bestaan, ja, en mij gaat het niet echt zo gemakkelijk raken.
1: Nee. Maar hoe gaat het dan om met haat? Stel dat zo, hè? Want tegenwoordig, ze kruipen achter een computer en een haatberichtje is snel gestuurd. Hè? Hoe gaat het daar dan mee om?
4: Ik ga nogal zorgeloos door het leven. Volgens velen in mijn naaste omgeving al te zorgeloos.
1: En uw gezin? Reageert uw vrouw daar dan op?
4: Ah, wel ja, daar heb ik liever niet dat ze mijn social media en de kinderen dat die dat doorploegen. Ja. Daar heb ik liever niet.
1: Ja.
4: Dat is het moeilijkste, denk ik, in onze métier. Denk, dat zal voor jou niet anders zijn. Hè? Dat je zelf wel een dikke huid kweekt. En, bij mij loopt
1: dat
4: er nogal gemakkelijk vanaf. Maar als je weet dat dat je kinderen treft of je echtgenoten, dat is dan toch van een ander kaliber. En daar ben je ook dan zo machteloos tegenover. Zeker als minister van Onderwijs. En als je kinderen dan in het secundair onderwijs zitten, met dus mondige tieners en andere leerlingen.
1: Ja. Ja, ja.
4: Dus die hebben het soms wel wat mogen horen. En dan nog eens leerkrachten die ook aan de kinderen in de kop zagen.
1: Oh,
4: en zeggen, zeg, je moet iets zeggen aan uw papa. Dan.
1: Ja.
4: Of dan zelfs minder positief zijn. En, of niet kunnen laten om zo opmerkingen te maken. Dus
1: dat is niet tof.
4: Dat vind ik voor de kinderen zelf.
1: Ja, dat versta ik. Ja.
4: En het is dan wel mooi dat je kinderen sparen nu wel hoor. In die zin dat ze toen regelmatig gezegd hebben, we worden daar niet op aangesproken, papa moet dat niet aantrekken, dus dat is oké. Terwijl later bleek dat wel zo was.
1: Ah, dat is toch chic, vind ik wel graaf. 16 en 18, twee opgroeiende kinderen, hoe ga je daarmee om? Weten dat die binnen x tijd misschien wel het huis gaan verlaten?
4: Nou, dat zou voor mij niet zo gemakkelijk zijn, denk ik. Ik heb al graag dat dat zo...
1: Leven in huis.
4: Ja, daar kijk ik toch niet naar uit.
1: Nee?
4: Nee, nu al niet. Nee.
1: Als je nu aan zowel je dochter als je zoon een goede raad mag geven, of zoiets kan meegeven als ze dan toch vertrekken, wat zou dat zijn?
4: Trek het u allemaal niet al te veel aan.
1: Alles komt goed.
4: Ik ben een eeuwige optimist, altijd tegen beter weten in. Dat is mijn grootste manco. Ik zal altijd blijven gaan, altijd denken, komt wel goed. Maar vooral, laat het je niet raken. Morgen is een andere dag en morgen wordt het weer al beter.
2: Oh, wat een mooie woord, Ben, voor je kinderen.
1: Of hè? Ja, ik vind dat echt schoon.
4: Ja, dat is toch het mooiste dat er is.
1: Sowieso.
2: Oh, ik vind het prachtig.
1: Ja, ik vind dat ook, echt waar. Ik vind dat fantastisch. Zeker als ze dan zo dat vertellen over hun kinderen. Ik vind dat echt chic.
2: Even stilstaan bij het leven. Prachtig. Ja. De wetgeheimen van Ben Wijts, die kan je zien op onze Instagram-pagina. Nostalgie België. Ja,
4: zijn je nu wetgeheimen of bedgeheimen?
2: De bedgeheimen.
4: Wetgeheimen heb ik ook.
1: Oké, dat is dan voor zo meteen. Zet je een plaatje op, dan gaan we het eens losfeuteren.
2: Wat dacht je van Pluk de Dag of in het Swahili? Hakuna Matata.

0: Billy Ocean met Love Really Hurts Without You. Zometeen krijg je nog Viva La Vida van Coldplay. De nummer 1 uit onze nostalgie top 3000.
1: Zo goed meezingen, dan gaat je in de ochtend toch net iets vlotter.
0: Dat is waar.
1: Maar het wordt ook een mooie dag, dat voel ik eigenlijk aan alles. Zeker ook voor die voetbalfans. Want vanavond, mannetjes, de openingsmatch van 2K. Ben ik heb zo vermoeden dat jij gaat kijken.
2: Waarschijnlijk wel, ja. Ik ben een voetbalfan, maar ik ben vooral een diehard Anderlecht supporter.
1: Ja. Ja, binnenkort ook de eerste match van de Duivels.
2: Uh-huh.
1: Wat denkt u?
2: Wel, het is misschien beter dat ze nu eerder een underdog-positie hebben. Uh-huh.
1: Dan denk je dat ze
2: in het verleden heeft dat altijd gemarcheerd.
1: Ja, ja.
2: Wanneer de Rode Duivels hun grootste successen hebben gehad, is altijd wanneer als bij wijze van underdog en dat niemand hen veel kansen toedichtte.
1: Ja.
2: En dat is misschien dan altijd een opportuniteit. En trouwens, ze zitten natuurlijk...
1: Ze
2: moeten sowieso in deze poelen moeten ze doorgaan. Dat is evident.
1: Dan moeten ze winnaar gaan worden. Hè? Ja,
2: inderdaad.
1: Ja.
0: Ben jij iemand die op grote schermen kijkt? Of ben je toch iemand die liever thuis...
2: Nee, ik ga thuis kijken, ja.
0: En dan ze ook roepen naar tv? Tactische beslommeringen?
1: Ik zie dat wel.
2: Ik
1: zie dat wel.
2: Als ik naar ander leg, dan is dat echt verstand op nul. Alles geven, supporteren, met hart en ziel. Vloeken, roepen, tieren.
1: Ja, ja.
2: En ja... Absoluut. Het spelletje vind ik fantastisch. En ik kijk meestal dan met mijn zoon. Wij zijn allebei even freaky als het vooral als het gaat over Anderlecht.
0: Fantastisch, fantastisch. Ik ben zelf ook een Anderlecht supporter. Dus kijk, mijn paars witte hart is weer net wat blijer. Maar kan dat wel in mooie weer al, dat roepen en tieren?
1: Dat gaan we straks eens vragen aan Erwin. Of we op een plein op groot scherm kunnen gaan kijken. Of toch thuis moeten zitten.
3: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
4: Excellent!
5: Nu WK inruildeals op tv's. Met wel €500 voordeel.
4: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
5: Score op excellent.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
10: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
11: Oh, nee. En u?
9: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
12: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
9: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
14: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
13: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Hou je van verhalen over muziek?
18: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
17: Of luister je gewoon liever naar pop?
19: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
20: Live vanuit B&B Veronique.

0: weer met Erwin.
1: Goedemorgen Erwin. Wij zitten hier natuurlijk nog altijd in onze B&B hier in Schoten. Het was fantastisch slecht weer afgelopen nacht. Maar Ben Wijd zit hier nog aan de tafel en die wees mij er 2 seconden geleden op. Er is een streepje zon gezien. Halleluja.
2: Hey,
3: ja. Goedemorgen daar allemaal in Schoten. Ja, maar tot de middag blijft het zo goed als droog. En in redelijk wat gemeenten en steden met veel zon. Maar ik zie nu al boven Frankrijk geleidelijk meer wolken verschijnen en die wolken zorgen vanmiddag en vanavond voor een serieuze plens regen. Daar zou de avondspits wel eens last kunnen van ondervinden. Ondanks dat zonnetje toch bedroevend lage temperaturen tot 17 graden. Maar als je vandaag dus wat wil doen buiten in open lucht, bijvoorbeeld je gras maaien, doe het zo tot 1 uur, want nadien is het toch wel om zeep.
1: Alweer, ja, oké. En de komende dagen kunnen we nog iets genieten hier buiten, denk je?
3: Morgen valt af en toe nog wat regen. Het is toch vaak grijs. Maar die droge momenten beginnen zeker na de middag al wat langer te duren. Bij een graad of 18, 19. En dat is meteen wel het begin van een echte weersverbetering die op zaterdag al start. Met geleidelijk meer zon bij 20, 21 graden. En ook zondag en ook maandag en ook dinsdag is het droog bij een 21-tal graden. Die echte warmte die eerder beloofd was, die komt wel, maar het duurt een beetje langer. We moeten wachten tot woensdag, donderdag. Dan zitten we opnieuw met die 25 graden. Maar kijk, die eerste match van de Rode Duivels op grootscherm maandagavond. Je hoeft echt geen paraplu mee te nemen.
1: Oké. Misschien moeten we ons verblijf in de B&B nog een weekje verlengen. Hè? Als het toch goed weer dan uiteindelijk.
4: Allee, dan oké.
2: Minister Wijs blijft nog een uur. Welke minister is er trouwens bevoegd voor het goede weer? Bij wie moeten we klagen als het niet goed genoeg weer is?
4: Dat is een collectieve verantwoordelijkheid.
2: Schrijf al uw ministers aan tegelijk als het regent.
4: Maar ik heb het gehoord, het gevaar komt weer van de Fransen, hoor ik. Die brengen de wolken.
1: Ja, de wolken, hè.
4: Kom vandaag.
1: Het weer, hè, Sander.
2: Ik dacht dat we nog in voetbaltermen aan het spreken waren. Ja, ik ging hier al over Kylian Mbappé beginnen.
0: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot -50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
5: Live vanuit B&B Veronique.

0: Roxette is er zeker van. It must have been love.
1: Dat is het meestal, hè.
0: Zeker. En Brian Adams die neemt ons mee naar de Summer of 69 zometeen. Maar eerst...
1: Inderdaad, maar eerst is het 7:58. Dus tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Simon van Elslander.
2: De NMBS lanceert eind dit jaar een nieuwe app met artificiële intelligentie om verloren voorwerpen sneller terug te bezorgen. De AI-tool moet de berg van ruim 40.000 achtergelaten spullen efficiënter doorzoeken en de werkdruk voor het personeel verlagen. Daarnaast worden teruggevonden items voortaan rechtstreeks naar het thuisadres van de eigenaar opgestuurd. Taiwan heeft tijdens een militaire oefening proefraketten afgevuurd in de richting van China. Met de test controleerde het leger het Amerikaanse rakettensysteem. De korte afstandsraketten stortten vlak bij de kust in zee neer. De oefening kadert in de aanhoudende spanningen met China. En dan nog dit, een kunsthistorisch drama in Jeruzalem. Een 6-jarig jongetje heeft daar per ongeluk een gat gegooid in een topwerk van René Magritte. De kleine avonturier had een dennenappel meegesmokkeld uit de beeldentuin en nam het zwevende kasteel op het doek net iets te letterlijk als doelwit. Het schilderij hing niet achter glas, dus die dennenappel ging er zo doorheen. Het doek is nu met spoed naar het restauratielaboratorium gebracht, waar ze het gat weer vakkundig gaan dichtnaaien. De jonge dader was achteraf compleet onder de indruk van zijn eigen qua jongensstreek.
1: Oh my god. Is dat, ja, dat is verzekering, hoop ik dan. Hebben die een goede familie al dan?
0: Wat moet je daarmee doen? Wat zouden jullie doen mochten jullie kinderen een werk kapot maken met een dennenappel?
1: Ja, ik heb al voor mijn dennenappel kinderen heel vaak in de bres moeten springen achteraf. Dus gelukkig hebben wij wel een goede familie al. Maar ik denk dat dit wel andere budgetten zijn. Zo.
3: Maar ik vind het wel straf. Die 6-jarige, dat getuigt toch van enige kunstgeschiedenis, van enige kennis van de kunst. Want je weet, Magritte en een appel heeft regelmatig... Net pas hun pom. En je herinnert ook een van die, echt, van die emblematische werken van René Magritte. Van die persoon, die man met een bolhoed en met die appel,
1: met die appel
3: voor zijn gezicht. Dus jij het is denk, niet alsof dat hem die appel niet zag komen. Ja. Want...
1: Oh, maar ik vind het wel pijnlijk. Oh, die ouders, oh, germen. Oei.
0: Ja, je kan eens een vaas laten vallen ergens. Of je kan eens je fiets in de prak rijden, maar een werk van René Magritte.
3: Ja, maar een werk van René Magritte dat niet achter glas staat...
1: Dat bevreemdt mij ook een beetje.
3: Dus dat kan toch niet zo'n gigantisch topwerk zijn dan ook niet, denk ik dan.
1: Ja, het zal toch wel wat kosten, hè. Come on, Ben.
3: Ja, ongetwijfeld.
0: Het spaarpotje van die jongen, dat zal rap leeg zijn, vrees ik.
3: Een goede familie.

0: Bryan Adams is een Summer of 69. De Spice Girls die zijn er ook zo meteen. En ook Steve Winwood, die hoor je nog.
1: Maar goedemorgen eerst. Het is 7:07, live vanuit B&B Veronique nog altijd. Je kan meekijken via Play of via de Nostalgie-app. En dan zie je dat we hier met minister Ben Wijd zitten. Maar vooral Ben, je hebt bijna nog niks ontbeten, hè? Alleen
2: ik heb
1: fruit.
2: Al twee mandarijntjes gegeten. Dat is al meer. Dat is al het dubbele van wat ik normaal hoor.
1: Maar ik dacht, ik ga me hier kunnen verleiden met al dat lekkers hier op tafel. Maar jij bent echt geen ontbijter, hè?
2: Nee. Nee, het zegt mij ook niet veel. En zeker de zoetigheden en zo. Dat...
1: Oh, nee. Moet jij echt zo... Of zo gekookt eiken zo? Is toch...
2: Nee, daar heb ik een bloedhekel aan.
1: Een bloedhekel?
2: Echt waar, ja. Er zijn weinig... Dingen die ik absoluut niet lust, maar gekookt ei is daar wel bij. Maar niet tegenstaande, een omeletje, dat maak ik zelf heel graag. Dus, maar een gekookt ei...
1: En wat is het probleem?
2: Ik vind het verschrikkelijk stinken. Verschrikkelijk, zo penetrante geur.
1: Wat?
2: En als kind kreeg ik er gewoon braakneigingen van.
1: Nu
2: is het al ietsje beter. Maar eigenlijk wil ik nergens gekookt ei op.
1: Nee. Zo met soldaatjes snijden en dan soppen in dat ei.
0: Maar dat is een zacht gekookt. Dat is een zacht, in een hard gekookt ei kan je niet soppen.
1: Nee, maar zacht gekookt, dat is
2: maar zacht of hard gekookt, echt, ik vind het verschrikkelijk en zo stinken.
0: Ik snap je, Ben. Ik vind, er is niks vuiler op de wereld dan een hard gekookt ei. Die geur, dat riekt naar zwavel, naar stinkvoeten. Verschrikkelijk als dat op een smorsje heeft gelegen.
2: Of tegen een bladje sla gelegen heeft.
0: Oh, nee, ik moet het ook niet meer hebben. Ik snap de minister volledig. Ik vind dat ranzig. Echt waar, ik vind dat het vuilste dat er is. Iedereen in mijn omgeving kan dat beamen. Gekookte eieren houden ze ver weg van mij.
2: Ja.
1: Oh, my.
2: Ik zit in hetzelfde kamp.
0: Ja, dat stinkt naar scheten. Ja, verschrikkelijk.
1: Doe eens een B&B mee, ja. Oké, dus dit kan ik al wegsteken, dus ja, mijn eierdop.
2: Echt ver weg.
1: Bon, ik zal ze dan maar zelf opeten.
0: Ga jij ze zelf opeten zometeen?
1: Ik vind dat jou lekker.
0: Jij vindt dat lekker, alleen dan.
3: Het weekend van nostalgie.
4: Dat is veel muziek.
3: Nee, echt heel veel.
4: Het Nostalgie Hit Weekend.
3: Met non-stop de grootste hits
4: en geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming. Maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Goedemorgen. Victor Vrils hier. Vroeger stond ik op zondag graag op met Samson.
10: Mossig, hé.
9: Maar nu sta ik elke dag graag op met Veronique de Kok.
10: Dat is hier wel gezellig.

0: Eric Prince maakte er ooit Call on Me van, maar Steve Winwood die scoorde in 1987 een hit met deze Valerie. Zometeen Mark Ronson en Miley Cyrus met Nothing Breaks Like a Heart.
1: B&B Veronique.
2: Ja, we zitten hier nog wel altijd aan het ontbijt in B&B Veronique, mannetjes, en het is hier echt een discussie. Weliswaar een ei-discussie. Ben en Sander, jullie haten allebei zowel gekookte als ja, lichtgekookte, hardgekookte eieren. Sanderke, ik heb hier twee eieren gekookt.
3: Nee.
2: Moet u grenzen een keer verleggen. Echt waar, dat is zo lekker. Je doet daar op een hartje gekookt, een klein beetje zout op. En happen, dat
3: kom aan, Sander.
0: Nu gaat mijn wijs zeggen tegen mij dat ik moet doen.
2: Ja. We gaan het alle twee.
3: Ja, ik ga er mij niet aan wagen.
2: Dat is gewoon het beste wat er is.
0: Ja, ondertussen zegt Christian in de app, laat die gekookte eitjes maar komen. Anne Brecht laat weten, ik zou kunnen leven op gekookte
2: ik
0: eieren.
2: Ik vind dat super lekker.
0: Maar Christine die snapt ons. Ik vind dat ook niet zo lekker, een hard gekookt eitje. En ik vind die geur walgelijk. En
3: absoluut.
0: Wim vertelt dat verse eieren, dat die niet naar zwavel ruiken. Dus als je ei stinkt...
2: Voilà, dat is het probleem. Dan is dat een oud ei.
3: Ja, maar mij maakt het niet uit. Vers, oud... Ik vind het altijd
2: wel... Er zijn dus twee hardgekookte eitjes. Je hebt er nu eentje gekregen.
0: Oh.
2: Is het al gepeld? Zijn we bezig?
0: Ja, het is gepeld.
2: En
3: ga jij ervan
2: nu?
3: Eten?
2: Het stinkt toch niet?
0: Ja, een beetje zout op?
2: Ja, ik vind met zout het lekkerste.
0: Okay.
2: Allee, doe er wat zout op.
0: Zout op?
2: Voilà. En nu een hap?
3: Zeg, Sander, niet voor het ene of het ander, maar dat komt dus uit de poep.
2: Bijna stop.
3: Van een kip.
2: Allee, hap, hap. En? In het mondje, hè. En?
0: Is het zo? Oh.
2: Je moet die een blik zien. Je een blik.
3: Kijk, je zit nog niet aan de dooier zelf.
0: Nee.
2: Het is gewoon tweet. Allee, nog een stukje bij. Eet hem dooier mee nu?
3: Spoelt dat door.
2: Sander, meen je wel nu? Je bent precies James Cook. Je kok haast ook altijd zo.
0: Krijg ik hier een risicopremie voor? Of,
3: Je verdient het. Ja. Wat mij betreft, ik vind dat... De minister van Financiën en Begroting zegt ja...
2: Voilà. Pas op, Ben, want ik heb hier nog een eiken staan. Hè.
3: Ja, maar ik weet dat je met mij een eiken te pellen hebt, maar... Concentreer je op Sander.
2: Maar ik vind Sander dat... toch? Nee, je bent aan het overdrijven. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar.
0: Dat is niet lekker, een hardgekookt ei.
2: Overdrijven, nee, zo is niet.
3: En ik heb het sinds van kleins af aan... En dat is het enige dat ik echt niet kan binnenkrijgen.
0: Je vertelde dat van je vader een half gekookt ei moest eten.
3: Ja, die heeft een keer geprobeerd. Die dacht van, een nieuwe therapie. En ik ga ervoor zorgen op vakantie. Elke ochtend een half gekookt ei. Ik vond het verschrikkelijk. En het heeft mijn aversie enkel vergroot.
0: Oh,
2: maar allee.
0: Ik moet dat echt gaan doorspoelen. Wanneer is het nog eens ministerraad deze week, Ben?
3: De vrijdagochtend.
0: Vrijdagochtend. Kunnen we dan niet radiopresentator als zwaar beroep categoriseren? Want wat ik hier allemaal moet doorstaan...
2: Ik
0: ga tijdens deze plaat even wat sinaasappelsap of zo drinken.
2: Hier, kom.
3: Doorspoelen.

0: Goedemorgen, 6:08 ondertussen met nog altijd Ben Wijts hier aan het ontbijten in onze B&B. Ben, gekookte eieren is ook niet jouw ding.
1: Nee.
0: Maar koken wel, hè? Want je hebt ook meegedaan aan Masterchef. Hoe was die ervaring eigenlijk?
1: Ah, dat was wel heel plezant.
0: Ja?
1: Veel van opgestoken en ik had niet verwacht dat ik zo lang ging meegaan. Ik had gehoopt van, we gaan 2 uitzendingen. Ik hoop dat ik dat overleef, want zijn er uiteindelijk 8 geworden.
0: Ja, toch goed, hè?
2: Wim, je stuurt in de nostalgie. Dus de man die varkenshersenen klaarmaakt tijdens Masterchef, die kan niet tegen een gekookt ei.
1: Ik heb geen varkenshersenen klaargemaakt tijdens... Nee.
2: Dus we moeten nog een factcheck uitvoeren. Eigenlijk,
1: en dan moet je inderdaad... Oh, nee, het zou me verbazen. Nee... Dat was een uitzending na mij, denk ik.
0: Dat was jij een
1: varkenshersen. Maar dat gekookt ei, want ik moet Vero ondertussen, Sander en ik hebben besloten dat wij samen in de politiek gaan. Ja. Een nieuwe partij, dat is de anti-part-ei.
0: Met een korte ei.
2: Ja, wij hopen op de proteststem eigenlijk. Dus,
1: Ik denk dat er heel veel anti-ei mensen wel zijn. We gaan die verzamelen en we gaan namens hen spreken. In het parlement, in de politiek. Ja. Alle proteststemmen die pakken we mee.
2: We zijn er helemaal klaar voor.
0: Ja, ik ga zeker niet stemmen dan. Swat, Ben, er is één gerecht dat niet echt een hoogvlieger was toen met de uitzending. Dat was je tiramisu met peren. Hè? Volgens Peter Goossens, die had letterlijk gezegd... de slechtste tiramisu die hij ooit in zijn leven heeft gegeten.
1: Ja, dank u, Peter.
0: Ouch, dat moet toch wel binnengekomen zijn, denk ik.
1: Wel, ik heb het overleefd. Maar desserts, het is echt niks voor mij. Ik hou van hartige gerechten, sterke smaken, kruiden, maar niet geen zoetigheid.
0: Maar Ben, gisteravond hebben wij samen in de keuken gestaan, om jou een herkansing te geven. We hebben samen die peren tiramisu gemaakt, alleen geprobeerd toch. Je kan dat zien op onze Instagram-pagina en straks gaan we die toch eens proberen te proeven.
1: Mensen thuis, dat moet je kijken, echt, komt kijken en zien.
0: Ik denk dat dit nog erger is dan je Peter heeft geproefd.
1: En de clue zit echt in de finale.
2: Je komt het straks allemaal na te weten wat er gebeurd is. Ja.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
5: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
8: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Dat is afgegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisteren.

0: Belgische federatie FedNot. Het aandeel singles op de vastgoedmarkt steeg van 40% in 2024 naar 42% vorig jaar. In Brussel ging zelfs meer dan de helft van de woningen naar een alleenstaande, tegenover 39% in Vlaanderen. Alleenstaanden kopen wegens het budget en de omvang vooral appartementen. Gemiddeld ligt het aankoopbedrag van een single in Vlaanderen bijna 100.000 euro lager dan dat van koppels. Tijdens de wedstrijddagen van de Rode Duivel stijgt het aantal verkeersongevallen met doden of gewonden fors. Volgens een analyse van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS piekt het aantal ongevallen vlak voor de aftrap liever met 40% door haastige supporters en loopt dat uren na de match op tot wel 70%. Ook het alcoholgebruik piekt. Na een wedstrijd is 28% van de betrokken bestuurders onder invloed, tegenover 17% op normale dagen. VIAS roept op tot voorzichtigheid en herinnert aan de Bobboodschap met het oog op de WK-opener van de Belgen tegen Egypte komende maandag. De NMBS lanceert eind dit jaar een nieuwe app met artificiële intelligentie om verloren voorwerpen sneller terug te bezorgen. De AI-tool moet de berg van ruim 40.000 achtergelaten spullen efficiënter doorzoeken en de werkdruk voor het personeel verlagen. De teruggevonden items worden ook vanaf nu rechtstreeks naar het thuisadres van de eigenaar opgestuurd.
1: Nostalgie weer.
0: Tot de middag blijft het droog, daarna opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maximaal tot 19 graden. Zaterdag begin bewolkt, maar al snel opklaringen tot 20 graden. Zondag droog en zonnig bij 22 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
2: Met Veronique en Sander.
3: Goedemorgen op deze woensdag. Vannacht bleef Ben Wijts bij ons slapen. Zelfs aan de ontbijttafel werd er nog onderhandeld. Maar gelukkig zorgt Nostalgie voor de nodige rust. Welkom.

0: R.E.M. met Losing My Religion. Veronique, heb jij een nieuw parfum?
1: Het ruikt hier lekker.
0: Het ruikt hier fantastisch lekker. Op deze donderdag trouwens, geen woensdag.
1: Ja, ja, ja, het stond hier verkeerd.
0: We zaten
1: absoluut
0: even met ons hoofd in de wolken. En met die fantastische muziek natuurlijk.
2: B&B Veronique.
1: Ja, goedemorgen, 8 over 8 ondertussen. Je luistert nog altijd live mee vanuit B&B Veronique. We hebben Ben Wijts te gast hier aan het ontbijt. Maar we hebben natuurlijk ook nog schoonvolk hier binnengegooid gekregen. Roger van Damme, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Zeg, jij bent hier al de hele week eigenlijk, want jij woont hier letterlijk achter de hoek. Kom je ons verwennen met nog extra lekkers. Bananencake heb je al gebracht, brownie. Wat is er vandaag bij, want die geur, man, echt waar.
3: Vandaag hebben we chocoladecake.
1: En die is nog warm. Ik heb er al aan gezeten.
3: En ik moet zeggen, Veronique, dankzij jou is de botercake zelfs uitverkocht.
1: Voilà. Hey, voilà, hè.
0: Ja, het is allemaal met de bakmixen begonnen.
1: Hè. Dat is normaal, hè.
0: Was bij ons te gast vorige week. We hebben hem proberen beet nemen met zijn eigen bakmix. Maar hij haalde hem er zo uit.
1: Ja, ja.
0: En nu krijgen we elke dag iets lekkers. Voor wat hoort wat.
1: Maar Roger, we hebben jouw expertise nodig vandaag. We weten sinds vorige week dat jij heel goed kan proeven. Hè? Want je herkende een cake van je eigen bakmix toen je bij ons langskwam. Nu hebben we weer een vraag. Nu, Ben...
3: Yes.
1: Onze minister, Sander en ik hebben gisteravond een peren-tiramisu gemaakt. Die staat hier nu net voor jou. Een gerecht dat Ben ook maakte in Celebrity Masterchef. Oh, kijk, hij is dat bordje weer helemaal aan het bestuderen. Mannetjes toch. Maar Peter Goossens die vond dat toen de slechtste tiramisu van zijn leven. Dus Ben heeft nu een herkansing gekregen. De tiramisu die staat nu op tafel. Wat denk je op het eerste zicht?
3: Op het eerste zicht ziet dat er goed uit. De stevigheid ziet er redelijk mooi uit. Combinatie met peer vind ik absoluut lekker. Want koffie en peer vind ik een lekker. En zeker ook met een beetje bitterkoekjes of zo'n beetje dat amandel.
1: En dan dus... mag jij proeven. Je hebt een lepeltje gekregen. Ga je gang. Maar je zo heel brut in dat bord.
4: Doe rustig.
1: Niks subtiliteit.
0: Hup, het gaat in het mondje.
1: Een grote hap. Oei, oei. En wat is het verdict?
0: Is het te bikken?
3: Het verdict is vooral dat er redelijk veel lange vingers in zitten. En heel weinig mascarpone in zitten. Het verdict is dat er hier wel dat redelijk is. Maar ik zou persoonlijk zelf de helft van de lange vingers eruit halen. Zou die ook nog meer drinken. Maar als Peter heeft gezegd dat het de slechtste was... Ja. Ik geef toch een 6 op 10, hoor.
4: Oh. Hey, we zijn erdoor, Veronique.
1: Hey, we zijn niet gebaasd. Dat is al goed.
4: Maar er is nog een clue,
1: ja,
4: Roger.
1: We moeten iets bekennen, Roger. Ja. We waren dat dus echt zeer professioneel aan het voorbereiden. Maar we zijn niet vergeten in het recept. De eiwitten zitten er niet onder. Het is eigenlijk dus meer een pudding.
4: Het is een tiramisu pudding.
3: Ja,
4: het is
3: eigenlijk...
4: een totaal nieuw gerecht dat we hebben uitgevonden.
1: We waren zo goed bezig. En net op het eind, toen
4: en
1: alles
4: hij stond
1: al klaar
4: was,
1: hij stond klaar. Ik heb hem zelf opgeklopt.
4: Met de vergeten bij te doen. Fantastische gerechten. Ja,
3: maar de volgende keer pak er gewoon een beetje suiker bij de eiwit. Klopt dat het op doet. En dan gewoon een klein beetje boven. Brandde dan een klein beetje af.
1: Erop nog.
3: En dan is het helemaal goed. Dat had ook gekund.
1: Oké. Okay.
3: Doet hier nog een klein beetje koffie bij. Of een beetje saus bij. Mm. En dan ben je weer een stap verder. Maar ik moet zeggen. Ik zoek nog mensen op zondag.
4: Ah wel. Oké. Okay. Wel, zondag heb ik soms nog wel eens een uurtje. Ik denk zondagnacht. Zo
1: zeg
4: tussen,
1: dat niet, Ben. Opletten wat je zegt.
4: Tussen 3 en 5. Ah ja, en jullie bakken s'nachts.
1: Ja. Ah ja,
4: maar
1: voilà.
0: Dus, Roger van Damme, eens en altijd. Is dit de slechtste tiramisu aller tijden of kan het er nog mee door?
3: Ik heb er al slechtere gegeten.
1: Ah, voilà.
3: Absoluut.
1: Voilà.
3: Maar ik vind sowieso het enthousiasme om ze dan toch nog een keertje te maken.
4: Ja, en de liefde.
3: En de liefde, voilà. Ja, ik zie het gewoon. Ik zie je er gewoon aan toe kijken van... Roger, alsjeblieft zeg toch dat hem lekker is. Want ik heb er zoveel liefde in gestoken.
1: We hebben zoveel plezier aan gehad.
3: Voor de liefde geef ik 10 op 10. Voor de smaak een 6.
1: Dus, dat is een gemiddelde van 8.
4: Ons gemiddelde stijgt nog een beetje. Ja.
1: Dat vind ik al heel goed. Maar hoe dat allemaal is kunnen gebeuren, hoe we die dingen hebben kunnen vergeten in ons receptje, dat kan je ook nog zien op onze Instagram-pagina. Moet je zeker doen. Het is gewoon hilarisch. Maar goed, Ben, er is dus duidelijk verbetering. Hè? Dat mogen we wel zeggen.
4: Oké, de geschiedenis is bij deze gecorrigeerd geworden.
0: Voilà. En als Peter Goossens het hoort, volgende keer Peter, uw eiwitten uit uw tiramisu laten.
3: Zeg, eerlijk, ik doe dat.
0: Ja?
3: Ja, dat was bij mij. Met mijn tiramisu zit geen eiwit.
4: Ze zijn ons al voorgegaan. Ik dacht eigenlijk hetzelfde. Ik had zo beredeneerd. Ik zeg, Roger doet dat ook niet. Ik zeg ook tegen Veronique, we gaan dat niet doen.
0: Die politici, mannen, echt. Vooral als de

0: Ik sta hier nog met mijn mond vol eten, jong. En dit is hier zo lekker.
1: Er is tiramisu, er is chocoladetaart van Roger van Damme.
2: Tiramipudding.
0: Nee, tiramisu, want Roger toegeeft dat hij ook geen opgeklopt eiwit erin kapt.
2: Dat is waar.
1: Maar dus, allemaal checken onze keukenavonturen op de Instagram-pagina.
2: Zit al warm.
0: Oh, ziet die warmte daaruit komen. Ik ga nog niet naar huis.
1: Er is nog heel veel ontbijt hier bij B&B Veronique. Ondertussen zijn we aan het smullen, maar straks even focus. Ja. Want het is tijd om te spelen. Hè. Dat doen we elke ochtend. En ook jij kan een tripje naar een B&B winnen.
0: Ja, want we hebben hier een bongo-bon liggen, waarmee ook jij kan gaan genieten in een B&B. Maar Ben, dat gaat eigenlijk van jou afhangen nu meteen. Want jij mag een team vormen met een van onze luisteraars. Mm-hmm. Dus als je wil meespelen, stuur dan nu het woordje B&B in onze app. Dan kan jij teamen met Ben en misschien wel een bon in de wacht slepen.
1: Fantastisch.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Wow.
3: Op sunweb.be.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarde op kia.be.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
10: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
9: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
10: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
11: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
12: Ja, nog 1 meter. Oh.
13: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
14: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
15: Goedemorgen Veronique, ik ben Segers hier en ik wil u toch nog wel eens zeggen dat opstaan met u echt heel plezant is. Jawel, puur professioneel is dat.
16: Nostalgie. She's crazy like a fool.

0: Genoeg gebakken, genoeg gegeten. Tiramisu en chocoladetaart zijn de revue al gepasseerd.
1: Amai zeg, check zit zeker, al dik.
0: Check zeker ons Instagram-kanaal nog eens. Nostalgie België, om te zien hoe die prachtige peren tiramisu tot stand is gekomen. Je gaat een soort oefening...
1: Het is de meest hilarische film die ik ooit heb gemaakt.
0: Fantastisch.
2: Beroemd in 30 seconden.
1: Maar ja, nu natuurlijk, het is 8:45. Dat is elke ochtend natuurlijk het moment waarop ik een spelletje speel. Onze Beroemd in 30 seconden. Je kan er deze week iets anders mee winnen dan zo'n mok. Het is een bongebon deze keer. Je kan daar ook gaan genieten in zo'n B&B, een bed and breakfast, zoals wij dat de hele week al doen. Ben, vandaag is het aan jou om namen te omschrijven. En Tiana is onze kandidaat. Die gaat het proberen te raden. Goedemorgen, Tiana.
3: Goedemorgen allemaal.
4: Hey, dag Tiana.
1: Hey, ik heb me laten vertellen, Tiana, dat je een vrije dag hebt vandaag. Staat er iets leuk op de planning?
3: Niet echt zo leuk. Mijn dochter krijgt haar spuitje vandaag. Dus dat is altijd iets minder. Hè?
1: Dochtertje, spuitje, is dat nog een babytje dan?
3: Ja, ze is 4 maanden, dus dat is nog klein. Hè?
1: Zalig. En wel, maar zo'n B&B met zo'n babytje, ik denk dat dat wel welkom is. Hè? Die ga je goed kunnen gebruiken, die bon.
3: Ja, dan kunnen we er wel even tussenuit.
1: Oké, je kent het principe van het spel. Ben die gaat zo goed mogelijk een aantal bekende mensen omschrijven. Je krijgt 30 seconden om daar 3 juiste antwoorden op te geven. Dus Ben, het is aan u, hè? Alle stress op uw schouders nu.
4: Oh, wat een verantwoordelijkheid.
1: Druk. Goeie verantwoordelijkheid. Ik kom er nu klaar voor zijn. Hier... De tijd die gaat nu in.
3: Kom op, Ben.
4: Amerikaanse zanger Purple Rain, paars. Little Red...
0: Prince, ja.
1: Ja.
4: Dan een comedian met een Engelse tongval uit Antwerpen. Zo'n een bril en een kuif.
3: Alex Agnew.
1: Ja, ja, is ook goed.
4: En dan heb je een Amerikaanse actrice, Rachel in Friends.
3: Jennifer Aniston.
1: Ja. Yes.
0: Oh, we zijn er al.
1: Tiana. Ja. Amai, zie,
4: we hebben nog een zee van tijd over.
1: Maar ja.
3: Ja, hey, dat is cool. Goed gedaan.
1: Je kan met je dochter gaan genieten en met je echtgenoot van die B&B. Geniet daar enorm van en welkom in onze nostalgieclub.
2: Dag Jana. De wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.

0: Ja, en ik blijf hier gewoon van dat ontbijt eten. Hè. Weet je dat Rosé van Damme speciaal voor mij een stukje moelleux bij had?
1: Ze wordt hier, het is haar eigen B&B en ze wordt verwend. Dat is toch erg, Ben?
2: Ja, absoluut.
0: Zeg, mag het ook eens? Mag het eens?
2: Ik dacht dat hij dat voor mij gemaakt had.
0: Maar neem het maar, Ben. Ja, ga je gang. Ondertussen gaan we eens luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws. Hier is Simon van Elslander.
3: Vanaf volgende week starten minstens 80 crèches in Vlaanderen en Brussel met een project om mensen zonder ervaring op te leiden op de werkvloer. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet wil zo het personeelstekort in de kinderopvang aanpakken. De nieuwe medewerkers leren het vak in de praktijk en krijgen meteen een loon en geld als extra hulp voor het vaste personeel. De Canadese regering wil een minimumleeftijd van 16 jaar invoeren voor het aanmaken van sociale media-accounts. Volgens minister van Cultuur is de wet nodig om kinderen te beschermen tegen schadelijke online inhoud. Canada volgt hiermee het voorbeeld van landen als Australië en Brazilië. In Vlaanderen geldt sinds april al een verbod op schadelijke sociale media voor kinderen onder de 13 jaar. En vanavond gaat in Mexico het WK voetbal officieel van start met de openingswedstrijd tussen het gastland en Zuid-Afrika. Gisteravond werden de allerlaatste oefenmatchen afgewerkt. Engeland won daarin vlot met 3-0 van Costa Rica. Al begon die wedstrijd in Orlando wel met een uur vertraging door zwaar onweer. Portugal won zijn laatste generale repetitie met 2-1 van Nigeria.
4: Het weer met Erwin Franks.
5: Vanmorgen profiteren we tijdelijk van droog weer met redelijk wat zon. Pas vanmiddag neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. De eerste regen valt eerst aan zee. Pas in de late middag is de provincie Limburg aan de beurt. Morgen blijft het vaak bewolkt. Soms valt er nog wat regen, maar geleidelijk wordt het toch droger bij een graad of 18. Zaterdag breekt de zon door en wordt het toch al 21 graden. En ook zondag en maandag is het vaak zonnig en het wordt dan nog iets warmer.
6: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
7: Van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kok. Nostalgie.

0: Goedemorgen, 9 over half 9. Straks is het weer tijd om te bellen naar die Verofoon. En je weet wel, de gsm die rondgaat in BV-land. En dat is altijd spannend om te weten wie er gaat opnemen. Want het kan echt alle kanten uitgaan. Van zangers, presentatoren, weermannen, wie weet. Vorige week hadden we zelfs Bart de Wever aan de lijn. Maar wie gaat er straks oppakken?
1: Dat weet ik niet, maar Ben, ik wist dat je gisteren... Je moest toch op een event zijn waar de premier ook was?
2: Ja, ik zat ernaast, ja.
1: En hij vertelde over het gesprek dat wij met hem hebben gehad in de Verofoon. En hij wist dat je naar hier ging komen, hè?
2: Ja, absoluut. En hij heeft het zelfs in zijn speech nog verwerkt.
0: Nee.
2: Want ik was te laat. Dus ik kwam van hier.
0: Fantastisch.
2: En ik moest dan naar daar. In Afligem was dat.
0: Ja.
2: En ik kwam even te laat binnen. En ik zet mij naast hem. En hij zegt, ja, waar kom jij nu? Ik kom van bij Veronique. En ik moest het zelfs niet meer zeggen. En hij wist onmiddellijk over wie dat het ging.
0: Right.
2: En wat ik gedaan had, alhoewel ik niet alles verklapt heb, Veronique.
0: Nee.
2: En hij heeft dan verwerkt in zijn speech.
1: Voilà,
0: ah,
1: fantastisch, top. Fantastisch.
0: Allee, leuk, hè?
1: Zelfs Bart de Wever weet dus wie er in B&B Veronique logeert.
0: Ja.
1: Maar die Verofoon, waar is die beland?
0: Ja, kan alle richtingen uitgaan. We gaan zo meteen bellen.
1: Na Kali Menaken, can get you out of my head.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1+1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen in begrip. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Zeg, schat.
9: Ja?
8: Waar is die staanlamp naartoe?
9: Ah, die is kapot gegaan.
8: Oei, en onze relax?
9: Ook kapot.
8: Ook kapot?
9: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
8: Ja.
9: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
8: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
9: Nee. 1 adres.
8: Oh.
4: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
10: Nostalgie Top 3000.
4: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
11: Hey Vero, Stek James Cook hier. Er is maar één iemand naast mijn Dorian die 's ochtends lieve woordjes in mijn oor mag fluisteren. En dat zei jij. Sta op met Veronique de Kok. Sta op.

0: Tante kan je niet meer met Can Get You Out of My Head. Zometeen meezingen met Robbie Williams en Angels. Binnenkort kan je dat live doen op het Live is Live Festival.
1: Verofoon.
2: Ja, maar het is 9:15. Goedemorgen. De tijd vliegt hier echt in de B&B. Maar we moeten echt nog iets heel belangrijks doen. Dat is natuurlijk bellen naar de Verofoon. De gsm die rondgaat in het BV-land. Maar wie neemt er vandaag op, Sander? Laat maar eens bellen, hè.
0: We zullen zien waar we terechtkomen en of die persoon al wakker is. Ook altijd belangrijk.
2: Ja.
0: Gaat die over? Dat is de eerste. Oh.
2: Ja, dat al wel. Oké, het staat aan.
3: Goedemorgen, Pieter Goossens.
0: Oh.
2: Goedemorgen, dit kan echt niet. Pieter Goossens, hoe gaat het met jou?
3: Goedemorgen, Pieter.
2: Zeer goed. Peter, ik denk dat jouw oren vanochtend moeten geteut hebben. We hebben het al zo vaak over jou gehad. Want we hebben natuurlijk Ben Wijts hier aan het ontbijt zitten in onze B&B. Jullie kennen elkaar natuurlijk een beetje goed van het dessert in Masterchef. Wat voor kandidaat was Ben eigenlijk?
3: Een zeer geïnteresseerd kandidaat. Een man die zeer goed kookt. Die de klassiekers onder controle heeft.
2: Ja.
3: En dan met zeer veel passie biedt.
2: Ja, maar laten we zeggen dat de peren tiramisu niet echt een van zijn top pieces was. Hè.
3: Word je daar
2: soms nog wakker van, Ben?
4: Van de tiramisu niet zo.
2: Van een commentaar misschien van Peter.
4: Oh nee, weet je, het is allemaal vergeven. Niet vergeten, maar wel vergeven.
3: Oei, heb ik het verkeerd gezegd?
2: Nee, Peter, you were just being yourself.
4: Ja.
2: Maar Ben heeft wel een herkansing hier gekregen in de B&B. Dat kan je natuurlijk op onze Instagram zien. Maar, en er is progressie, want we hadden vanmorgen ook Roger van Damme hier. En die heeft die tiramisu, we hadden 8 op 10. Ja, we hebben 8 op 10 gekregen. Dus Ben kan eigenlijk toch wel dessert maken. Dat is wel het punt nu.
4: Denk nog niet volledig, maar ik...
2: Ja, dat hebben we gedaan, hè.
0: We hebben ze gebakken.
2: Dat hebben ze nu
0: gedaan. In een beetje boter
4: gestoofd. Dat is inderdaad, dat heb ik gisteren meegegeven. Dat heb ik geleerd van Peter. Namelijk, eerst is die persjes wat aanbakken.
2: Ja.
4: Dat verliep allemaal goed. En ik had een bevallige assistentie. En Veronique heeft dat fantastisch gedaan. Maar wij hadden ook wel eiwit stijf geklopt. Ik heb het nog boven haar hoofd gehouden in het begin. Maar vervolgens hebben we die kom weggezet.
2: En we
4: hebben die niet meer aangeroerd. En pas op het einde heeft men erop ons gewezen dat we dat vergeten waren. En zo zijn we gekomen, niet tot tiramisu, maar eerder tiramipudding. En dat gaat een klassieker worden, Peter. Wij gaan dat recept met u delen.
2: Maar het is lekker. Is het lekker of niet, man?
4: Ja, ze zijn
2: wel. Jawel, hè.
4: Ja.
2: Jawel, hè. Zeg maar, Peter...
3: Het ligt niet waar op de maag.
0: Nee.
4: Wel, als ontbijt is het een tegenvaller. Ik zou het niet promoten als ontbijt voor een bed and breakfast. Maar misschien zo na een zware avond, zo helemaal op het einde.
2: Dat smaakt alles, hè? Ja. Nee. Zeg, Peter, bij jou. Waar ben jij eigenlijk zoal nu mee bezig?
3: Ja, dat is vrij druk momenteel. Ja, we hebben die kookboek op de markt gebracht. Die loopt zeer goed. Allemaal met simpele gerechtjes dat iedereen thuis kan klaarmaken. En daarnaast hebben we ook onze potten- en pannenlijn die eraan gekoppeld is.
2: Mm-hmm.
3: Zijn we bezig met een nieuw tv-programma.
2: Oh, en daar kan je waarschijnlijk nog niks over vertellen.
3: Masterchef.
2: Ah, terug
3: nee,
2: Masterchef.
3: Nee. Ja.
2: Oké, mij niet bellen, hè. Mij niet bellen, hè, Peter.
3: Nee, hij niet komt, maar je kunt je al tiramisu maken.
4: Ah ja?
2: Nee, dat ga ik mij echt niet aan. Nee.
4: Allee, kom aan.
2: Nee, maar mannetjes toch. Ik kook op grootmoeders... Ja. En dan een commentaar krijgen van die patatjes waren de slechtste dat ik ooit heb gegeten.
0: Maar Peter, anders zullen we het eens aan onze luisteraars vragen, Peter. Willen we Veronique de Kok in Masterchef zien?
4: Ah ja, we kunnen een voting doen.
3: Natuurlijk willen we Veronique in Masterchef zien.
4: Natuurlijk. Ja.
2: Oh nee, dat gaan we echt niet doen.
4: Allee, dat is al één kandidaat binnen.
0: Ja, we zijn in volk van de democratie, hè. Voilà. Peter, binnenkort staat ze dus in jouw keuken.
4: En trouwens, Peter, nog inspiratie, want Sander die kan ook koken.
0: Ah, wel, Peter, als je echt geen kandidaten vindt, dan wil ik ook altijd komen.
4: Kijk, ze vanaf. Er zijn er al 2.
2: Sander kan goed koken.
3: Ja, er zijn er al 2.
0: Huppakee. Nostalgie is al goed vertegenwoordigd.
3: We gaan al moeten preselecties maken.
2: Jawel. Peter, ik vond het geweldig leuk om jou net vandaag aan de lijn te hebben. Geniet van jouw potten, pannen en van het kookboek. En hopelijk tot heel snel, hè.
4: Dank je, Peter. Merci.
3: Dankjewel. Geniet van tiramisu.
4: Ja, merci. Salut.

0: mannetjes, het zit er al op, Ben. De tijd gaat hier zo snel altijd in die B&B.
1: Amai, nee.
0: Heb jij nog een drukke dag vandaag?
1: Dat valt best mee, denk ik. Ik ga zo dadelijk naar een dierenasiel.
0: Mm-hmm.
1: Ik doe zo'n promotie altijd van dieren die maar niet geadopteerd geraken. Ja. In bepaalde asielen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Een Stafford met één oog.
0: Ja,
1: om maar eens
0: ja,
1: te zeggen.
0: Ja.
1: Of een paardje dat niet wegraakt. En dan ga ik dan promotie voor voeren. Dan ga ik ter plaatse. En dan zet ik dat op mijn socials. Om promotie te maken om zulke dieren te gaan adopteren.
2: Om nieuwe thuis te geven. Fantastisch.
0: Ja. En wel Ben, ik vond het supergezellig met jou in de B&B. Ik heb je toch al veel beter leren kennen. Geniet nog van alles wat wij hier te bieden hebben. Misschien kan je eindelijk eens beginnen ontbijten. En tot heel snel. Hè.
1: Bedankt voor de ontvangst. Dat was heel fijn.
2: Tot snel Ben.
0: Dag.

0: Zometeen bij Nostalgie.
1: Dat begint hier al goed op deze donderdagvoormiddag. I Wanna Sex You Up komt eraan na het nieuws. Color Me Bad.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
4: Peugeot. Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: Voor een echt zorgeloze vakantie.

0: de begeleider. Tijdens wedstrijddagen van de Rode Duivels stijgt het aantal verkeersongevallen met doden of gewonden fors. Volgens een analyse van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS piekt het aantal ongevallen vlak voor de aftrap met 40% door haastige supporters en loopt dat uren na de match op tot wel 70%. Ook het alcoholgebruik piekt. Na een wedstrijd is 28% van de betrokken bestuurders onder invloed tegenover 17% op normale dagen. VIAS roept op tot voorzichtigheid en herinnert aan de Bob-boodschap met het oog op de WK-opener van de Belgen tegen Egypte van komende maandag. Het UZ Leuven zet als eerste ziekenhuis een nieuwe PET-scanner in die hersenziekten zoals Parkinson, dementie en ALS opspoort nog voor de eerste symptomen verschijnen. De scanner is 20 keer scherper dan een gewone scanner en brengt details in de hersenstam in beeld, die voorheen pas na het overlijden zichtbaar waren. Door een vroege ontdekking kunnen artsen veel sneller ingrijpen en kunnen onderzoekers het effect van nieuwe medicijnen direct opvolgen. Het toestel wordt ook getest voor het onderzoek naar tumoren en psychiatrische aandoeningen.
1: Nostalgie weer.
0: Tot de middag blijft het droog, daarna opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maximaal tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen bij 20 graden. Zondag droog en ook zonnig bij 22 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuws.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
2: Alexandra Potvin.
3: Jawel, het is ondertussen al donderdag en ik ga weer heerlijk met jou door die voormiddag. Tot aan de lunch heb ik echt wel de beste muziek. Bros komt eraan. We are music. Eerst dus Color Me Bad. Goedemorgen.

Bros. En de vierde ochtend in B&B Veronique zit erop. Ik weet niet of Ben Wijd zijn peren tiramisu nog aan iemand gaat kwijtraken. Maar het filmpje is hilarisch. Check onze Instagram Nostalgie België. 11 juni is de werelddag van de luchtgitaar. Ik doe dat wel eens, betrap me er wel eens op. Er bestaat zelfs een WK van elk jaar in Finland. Ja, en dan willen ze daar allemaal bewijzen dat je ook zonder gitaar een fantastische solo kan spelen. Dus doe het gerust. Denkbeeldig meespelen met de gitaarsolo. Ik heb er zo meteen al één. Op Always van Bon Jovi. Daar hoor je aan het eind Richie Sambora. Dus doe gerust mee. En wij gaan samen door de voormiddag, hè. Zoals altijd. Er is Natasha Bedingfield. Oh.

0: is gelukt met de luchtgitaar. Het is vandaag werelddag van de luchtgitaar. Kon, hè? Frey heeft trouwens een Bon Jovi t-shirt gekocht om zaterdag naar de oude zakkenfuif te gaan in Dadizelen. Daar ziet hij zijn oude vrienden terug. Het wordt zeker leuk, Frey. En vooral met die t-shirt van Bon Jovi. Ook Jolande stuurde zo mooi dit nummer. Dat is het zeker en vast. Ik heb zo meteen Roxy Music voor jou. En ook Janet Jackson, bekend voor haar geweldige muziek en ook deze aanstekelijke lach. Die zit in de hit die ik zo meteen speel.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar 4,99 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

Zoals bij de meesten. Roxy Music bij Nostalgie. En zo meteen de Commodores. Toen Lionel Richie vertrok, dacht iedereen... ach, het is voorbij met de Commodores. Maar ze bewezen het tegendeel. Want zonder Lionel scoorde ze een van de mooiste en grootste hits uit hun carrière. Die speel ik zo meteen. Na dit, even de ogen dicht en dan met een beetje verbeelding... sta je tussen groene heuvels en de mysterieuze mist van de Schotse hooglanden. Dankzij een Zweedse groep. Die scoorde daar een hit mee. It is One More Time.

0: als je de night shift hebt gehad, dan is de kans klein dat je luistert. Of misschien toch, hè? Je mag het altijd sturen in de nostalgie-app. De Commodores. Britney Spears heb ik. En ook al wat zon in je radio, want de temperaturen die moeten nog een klein tandje bijsteken. Maar muzikaal zijn we er al helemaal klaar voor die zomerse dagen. Het mag echt gaan komen. Gisteravond nog een fel onweer bij mij in de buurt. Echt niet normaal. Het is nu goed geweest. Shawn Mendes en Camila Cabello. Zometeen ook dus Britney Spears.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits.
3: En geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
5: Volkswagen.
6: Excellent.
7: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
6: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
7: Score op excellent.be.
8: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad inzamelpunt.
11: B-pad.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner. 5 voor maar €15.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.
2: Hits at Work.
16: Alexandra Potvin.

Oh, tof om dit nog eens te horen, Britney Spears. En ik dacht net, zo eind jaren 90 was die echt overal. En er was nog geen Instagram, geen TikTok, geen influencers. Maar Britney Spears, die was er wel. Dit is Nostalgie, donderdag voormiddag. Hoe zit het met de vibes? Alles dik in orde? Of kan ik je nog met iets helpen? Stuur het maar in de Nostalgie-app. Ik lees het graag. Hier is Soul Sister. No!

Blondie hield het in het begin graag kort. Een single van een goede 2 minuten, maar wat voor een. Denis. Ik vroeg daarnet, kan ik nog met iets helpen op deze donderdagvanmiddag? En Lauren stuurt straks personal training. Komt je mij daarbij helpen? Wat zou ik dan kunnen betekenen bij die personal training? Geen idee. Edith is er ook bij. Fijne donderdag allemaal. En als je nu full focus bij de job bent, dan is dit een stoorzender. Want Tom Jones komt eraan in het gezelschap van Moestie en nog een of andere seksbom.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Ik kreeg het er net warm van, die Tom Jones, maar het zullen waarschijnlijk de hormonen zijn. En we gaan lekker door na het nieuws van 14 uur met Cyndi Lauper.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: En waarom?
5: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
6: En wat willen we?
5: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
10: Oké, actie!
11: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
12: Dat is lang geleden, cowboy.
11: Tot Spider-Man Brand New Day.
13: What is happening to me?
11: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
14: er is een pakje voor jou.
11: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
15: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
16: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
15: En rapperikken.
17: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
1: Goedemorgen, het is bijna 9:55. Het nieuws met Simon van Elslander. En Vlaanderen gaat strenger controleren op illegale contracten bij dienstencheckbedrijven.
18: Vlaams minister van Werk, Suhal Demir, treedt op tegen bedrijven die huishoudhulpen via contracten intimideren met boetes. Vaak €500 per klant als ze overstappen naar een concurrent en hun vaste klanten meenemen. Ook klanten die een poetshulp mee overnemen worden soms onterecht met claims bedreigd. Omdat zulke schadevergoedingen wettelijk niet mogen, riskeren overtredende dienstencheckbedrijven voortaan zware geldboetes, een schorsing of het verlies van hun erkenning. Het UZ Leuven zet als eerste ziekenhuis een nieuwe PET-scanner in die hersenziektes zoals Parkinson, dementie en ALS opspoort, nog voor de eerste symptomen verschijnen. De scanner is 20 keer scherper dan een gewone scanner en brengt details in de hersenstam in beeld die voorheen pas na het overlijden zichtbaar waren. Artsen kunnen zo veel sneller ingrijpen en onderzoekers kunnen het effect van nieuwe medicijnen direct opvolgen. Het toestel wordt ook getest voor het onderzoek naar tumoren en psychiatrische aandoeningen. De 20-jarige Amerikaan Jacoby Tarp heeft verrassend een nieuw wereldrecord gelopen op de 110 meter horde. Tijdens de Amerikaanse collegekampioenschappen in Eugene klokte hij een toptijd van 12,75, waarmee hij voor het eerst in zijn carrière onder de 13 seconden dook. Tarp snoept zo het 14 jaar oude record af van zijn landgenoot Aris Merritt, die in 2012 op de Memorial van Damme tot 12,80 kwam.
1: Dat is waanzin, hè?
18: Dat is zot, hè?
1: Op die tijd.
18: Als student.
1: Als student. En dan nog met horden en alles. Echt waar. Ongelooflijk veel.
18: De beelden gezien, het is echt spectaculair.
1: Ah, ik ga er ook eens naar kijken.
0: Nostalgie weer.
18: Tot de middag blijft het droog. Daarna opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen. Maxima tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen bij 20 graden. Zondag droog en ook zonnig bij 22 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke

0: Sinners. BNB, Veronica, ik heb al door dat het er daar heel professioneel aan toe gaat. Veronica en haar crew die ontvangen de gasten echt op een heel professionele manier. Dat hoor je ook 's ochtends op de radio. Vanochtend zat Ben Wijts mee aan de ontbijttafel en in de studio daar. Hij deed mee met het laatste seizoen van Celebrity Masterchef, waar zijn peren tiramisu niet echt in de smaak viel. Peter Goossens noemde het zelfs de slechtste tiramisu die hij ooit heeft gegeten. Maar Ben kreeg een herkansing van Veronica gisteren. En vandaag was de grote test samen met Roger van Damme die speciaal langskwam.
1: Als Peter heeft gezegd dat het de slechtste was, ja. Ik geef toch een 6 op 10, hoor.
2: Oh, hey. We zijn erdoor, Veronica. Hey,
3: we zijn niet gebaasd. Dat is al goed.
2: Maar er is nog een clue, ja, Roger.
3: We moeten iets bekennen, Roger. Ja. We waren dat dus echt zeer professioneel aan het voorbereiden. Maar we zijn niet vergeten in het recept. De eiwitten zitten er niet onder. Het is eigenlijk dus meer een pudding.
2: Het is een tiramisu pudding.
0: En zo ontstaan natuurlijk de beste recepten, hè? Door per ongeluk iets verkeerd te doen. Een tiramisu pudding is geboren dankzij Ben Wijts, Veronica de Kok en Sander. Als je wil zien hoe het eraan toe ging in de keuken gisteren, moet je zeker eens op onze Instagram gaan kijken. Nostalgie België. Dat filmpje is echt hilarisch. Mijn ochtend is er goed mee gestart. Zometeen een nummer dat mij nog steeds stil krijgt. Het is van George Michael. En jij gaat er ook van genieten, dat weet ik nu al. Na deze The Real Thing... And you to me are everything.

0: die was er heel blij mee. Geweldig dat hij dit speelt. Dat is echt het beste van hem. Echt kippenvel moment. A Different Corner van George Michael, ja. En hij zei zelf altijd dat het een van de eerlijkste nummers is die hij ooit geschreven heeft. Het is echt het geluid van een man met een gebroken hart. Trouwens, het is dit jaar 40 jaar geleden dat A Different Corner verscheen op zijn officiële socials, George Michael Official. Kan je ook beelden zien van toen de videoclip werd gemaakt, 40 jaar geleden. George Michael, die we nooit zullen vergeten. Ook Katrien heeft er duidelijk van genoten. Ze stuurt hartjes in de app. Dankjewel daarvoor. Ed Sheeran heb ik voor jou en ook de Backstreet Boys.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
6: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem.
6: Kunt het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Code yellow!
9: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
13: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
12: Hoe komt dat?
13: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
11: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
14: Dovi keuken.
13: Wij maken uw keuken in België.
15: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
16: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
17: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
18: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

donderdag voormiddag. Dan mag je af en toe al eens afdwalen naar je plannen voor het weekend dat er goed uitziet. Eindelijk gaat de temperatuur weer omhoog. Stilletjes aan. En krijgen we ook weer de zon. Ik denk dat het net op tijd is. We zijn er echt aan toe. En natuurlijk de allerbeste muziek. Elke dag hier bij Nostalgie. Jimmy Nail brengt ons terug naar het begin van de jaren 90. En deze was eigenlijk geschreven voor Janet Jackson. Ze liet het aan haar voorbij gaan. En kijk, het werd de tweede Amerikaanse nummer 1 voor Whitney Houston. Toen ze nog maar 22 was. How will I know?

0: Jimmy Neal. Eigenlijk een acteur. En die dacht, oh, ik ga ook eens zingen. Ik ga ook eens een single uitbrengen. En hij stond ermee op 1 in 1992 met deze Ain't No Doubt. Heerlijke single vind ik dat nog steeds. En zo meteen terug naar het begin van echt ja, een soul-legende. Een man met een heerlijk zwoele stem, een heel bewogen leven en ook wel een tragisch einde. Het is echt een van mijn idolen, hangt thuis aan de muur op mijn moodboard. Hij is er niet meer, maar de magie van zijn muziek gelukkig wel. Ik speel dus de eerste hit van Marvin Gaye. Maar eerst nog Tu Fabiola met een 90s dance hit. En er is ook T-Pow.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: Excellent.
3: Nu WK inruildeals op tv's. Met wel €500 voordeel.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Score op excellent.be.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi. Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
6: At work.
7: Alexandra Potvin.

Ik zat er weer in de carré op die fantastische 90s party van Nostalgie die we daar gehad hebben. Meer van dat. Nostalgie. Vandaag in de eerste en de grootste hit waarvoor jij nog altijd suggesties mag doen in de Nostalgie-app. Marvin Gaye. Eigenlijk is hij begonnen als drummer voor hij werd opgemerkt door het legendarische Motown-label. En daar groeide hij uit tot een van de grootste soulstemmen aller tijden. Zijn grote doorbraak kwam er in 1968 met I Heard It Through the Grapevine. Dat is een nummer over een man die via geruchten hoort dat zijn lief hem wil verlaten. Een gigantische hit geworden en een van de best verkochte Motown-singles ooit. We weten allemaal natuurlijk hoe tragisch zijn leven eindigde. Een dag voor zijn 45ste verjaardag. Maar wat een muzikale erfenis heeft hij ons nagelaten. Marcia speelt straks zijn grootste succes met deze begon het. 1968. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine.

er blaren, dikke blaren op haar voeten staan. A Thousand Miles van Vanessa Carlton bij Nostalgie. En ik heb nog zo'n toffe nummertje, zo'n rustig nummertje. Over koesteren wat je lief is. Het is alleen een hele moeilijke titel waar ik al wel eens over struikel. Ik ga het proberen, hè. Cherish. Dat ging nog redelijk goed. It is Kool & Gang.

0: Ook Andy heeft ervan genoten van deze Cool in the Gang.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En er komt nog veel meer moois aan natuurlijk. Straks ook nog een ondernemer. Dankzij Unizo leren we die kennen in Hits at Work. En deze Simply Red na het nieuws.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
7: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
7: Ja, geel!
5: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Oh, yellow!
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
0: Goedemorgen, het is 3 minuten voor 11. Het nieuws met Simon van Elslander. Renovaties zijn blijkbaar geen prioriteit bij België. Daar schrik ik toch wel een beetje van.
11: Ja, dat blijkt uit een studie van Belfius. Nochtans verouderen Belgische woningen, maar toch krijgt renoveren zelden voorrang bij de Belg. Plannen voor reizen, meubels of een auto gaan meestal voor, omdat verbouwen voor 3 op de 4 Belgen te veel stress meebrengt. Men vreest vooral de zoektocht naar vaklui en onvoorziene kosten, waardoor ruim de helft van de renovaties het budget overschrijdt. Jongeren kiezen bovendien eerst voor direct comfort, zoals een nieuwe keuken, terwijl oudere eigenaars pas overgaan tot structurele energieingrepen. Verschillende industriële sectoren, waaronder chemie, staal en glas, zijn niet van plan om flexijobs toe te laten. Uit een rondvraag van De Tijd blijkt dat de industrie het systeem weigert vanwege de veiligheidsrisico's met zware machines en gevaarlijke stoffen. Bovendien hebben de bedrijven met interimwerk en overuren al genoeg alternatieven om werkpieken op te vangen. In sectoren met grote arbeidskrapte, zoals de bouw en de zorg, komen er door de federale uitbreiding vanaf juli wel beperkte akkoorden. En steeds meer ouders zetten instanties zoals de onderwijsminister of ombudsdiensten in CC wanneer ze een klacht mailen naar de school van hun kind. Directeurs spreken van een nieuwe trend om extra druk te zetten bij bijvoorbeeld tuchtmaatregelen of slechte attesten. Ook artificiële intelligentie speelt een rol. Ouders kunnen makkelijker formele brieven opstellen en instanties opzoeken. Het kabinet Demir bevestigt het fenomeen, maar verwijst zo klachten altijd door naar de normale procedures.
1: Nostalgie weer.
11: Tot de middag blijft het nog droog, daarna opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maximaal tot 19 graden. Zaterdag begin bewolkt, maar al snel opklaringen bij 20 graden. Zondag droog, maar ook zonnig bij 22 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
3: music.
1: We are
3: Nostalgie.
1: Hits at Work.
12: Alexandra Potvin.
0: En als je veel achter je bureau zit, af en toe bewegen, mannetjes, dat is zo belangrijk. Misschien kan Olivia Newton-John je wel overtuigen. Physical. Maar eerst nog Simply Red. Simply Red.

Dat was wat anders dan die brave Sandy in Greece. Olivia Newton-John en Let's Get Physical. Daarnet in ons nieuws dat renoveren zelden voorrang krijgt tegenwoordig bij de Belgen, omdat het te stresserend is. Ja, dat weten Dieter en Romy maar al te goed. Die hebben gewoon 9 maanden keihard verbouwd aan een huis en gisteren huis gemaakt, gewonnen. Ach, ze waren zo blij dat het nog niet volledig is doorgedrongen. 9 maanden, bloed, zweet en tranen. En daarvoor zoveel zwarte sneeuw gezien. Dus het is dat koppel zo gegund. Ze hebben ook al, dacht, 3 schattige kindjes. Dus dat komt helemaal goed. Wij verder met de meest geweldige hits. Zometeen Volumia, Xander de Buissonnier schreef het nummer 1992. Toen zijn vriendin voor een stage naar Sint Maarten vertrok. Bleef jaren in de schuif liggen tot hij het opnam natuurlijk met zijn groep. En het een hele grote hit werd. Afscheid na deze Jonas Brothers.

0: Blijf maar hier bij Nostalgie. Het is absoluut het beste idee. Nostalgie. En als je voor je vakantie nog nieuwe lingerie of een bikini wil scoren, over enkele minuten ga ik richting Poperingen, waar Mieke haar eigen lingerie- en badmodewinkel heeft. En hopelijk krijg je een antwoord op de vraag die veel vrouwen zich toch wel stellen. Kan je eigenlijk op elke leeftijd nog een bikini dragen? Ik ben heel benieuwd. Je hoort het na de Police en een Franse superster die ook regelmatig voor de camera verscheen, en nog steeds denk ik, in lingerie.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: En waarom?
7: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
8: En wat willen we?
7: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
12: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
13: Wie, ikke?
12: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
13: Maar echt?
12: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
13: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
12: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
13: Voilà.
12: Op sunweb.be.
14: Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
15: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
16: Oh, kom, we gaan op ons doel af en scoren.
15: Ja!
17: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
15: Score op excellent.be.
18: Oké, actie!
19: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
20: Dat is lang geleden, cowboy.
19: Tot Spider-Man Brand New Day.
21: What is happening?
19: De beste familiefilm staan.

0: handdoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
1: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
2: Ja, nog 1 meter. Oh.
3: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: Da se ja prigam.
1: O krap je droga is vinden. Download rap de Zimo app. Zimo, de Imo site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Zot van de 80's. Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: Roxanne is al daar achter de rode lamp ook wel in lingerie gezeten hebben, denk ik. Van een bijverdienste in een krantenwinkel naar een eigen speciaalzaak die al meer dan 20 jaar een begrip is in Poperingen. Bij Bellamy gaat het om comfort, om zelfvertrouwen en de perfecte pasvorm. En dan heb ik het over lingerie en badmode. Goedemorgen, Mieke.
1: Goedemorgen. Ja, Sandra.
0: Ja, het idee voor jouw winkel ontstond dus eigenlijk bij de klanten van de krantenwinkel waar je werkte. Hoe ging dat? Vertel eens.
1: Oh, ik werkte aan de overkant in een voormalige krantwinkel waar dan nu mijn gebouw zit. En op het moment dat wij het gebouw gekocht hadden, hebben we eigenlijk gevraagd aan de Popering naar wat zij graag wilden hebben die in dat handelspand ging komen. En lingerie was daarvoor, werd daarvoor naar voren geschoven en is zo ook echt wel de keuze gemaakt.
0: Ja, dat is dus een goede poll dat je daar gehouden hebt.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat is zo de meest voorkomende fout als het over BH's kiezen gaat?
1: Mensen die eigenlijk de totale juiste maten niet aan hebben of die een kleur kiezen die eigenlijk wel totaal niet bij hun past. Uh-huh. Maar het comfort moet in een BH zitten. En,
0: ja, dat gaat niet alleen over de boezem eigenlijk, hè, maar ook over heel...
1: Nee.
0: Ja, heel je lichaam.
1: Nee, dat gaat over van alles. En een vrouw moet zich goed voelen in haar BH. Uh-huh. Dan voelt ze zich ook goed door heel de dag.
0: Ja, dat is waar. Comfort is zeer belangrijk. En dat is bij jullie toch wel iets waar je heel veel tijd en energie in steekt, denk ik. Maar de zomervakantie komt eraan en jullie hebben ook natuurlijk een nieuwe collectie badmode. Wat zijn zo de trends deze zomer?
1: Vooral ook comfortabele bikinis. We gaan op een systeem eigenlijk dat we naar de retro... zwembroek teruggaan.
0: Ah.
1: Zodanig dat mensen eigenlijk voornamelijk op hun gemak zijn. En in een bikini dat iedereen zich modieus kan voelen ook.
0: Ja, want dat was dus de vraag die ik inderdaad heb. Kan je als vrouw op elke leeftijd nog een bikini dragen? Of moet je op een gegeven moment zeggen van ja, ik zal toch maar voor een badpak gaan?
1: Nee. Er bestaan merken genoeg die het voor iedereen modieus kunnen maken en ook comfortabel. Hè.
0: Ja, voilà. Het is toch ook wel veel frisser hè, als het bloedheet is. Ik vind badpakken super schoon, maar als het echt heel warm is, dat is echt wel veel te warm. Ja.
1: Is een bikini altijd leuk, hè?
0: Ja, en ook om te bruinen natuurlijk. Hè.
1: Tuurlijk.
0: Oké, de nadruk ligt dus bij jou, bij Bellamy, op comfort. Of nu over lingerie en badmode gaat. En ik heb ook onthouden dat de grotere bikinibroek weer helemaal in de mode is. En het gaat niet om maten en leeftijd, maar om je goed voelen in je eigen vel.
1: Zeker.
0: Ja, Mieke, bellamy.be, dat is de website. Je hebt ook een Facebookpagina.
1: Ja, Lingerie Bellamy. Daar zetten we ook op tijd foto's of dergelijke op om mensen eigenlijk naar de winkel te laten komen.
0: Ja, en er gaan er nu een pak meer komen, hè, nu ze dit gehoord hebben bij Nostalgie op de radio. Hou je al maar klaar.
1: Dat hopen we zeker.
0: Voor de instuif daar bij Bellamy.
1: We gaan dat zeker doen.
0: En doe er nog maar minstens 20 jaar bij. Ik duim voor een warme en gezellige zomer, Mieke.
1: Super, dankjewel.
0: Salutjes. Bye.
1: Salutjes, dag.
0: You showed me. Showen met je nieuwe bikini. Salt and pepper.

0: Mieke heeft mij overtuigd dat je op elke leeftijd nog een bikini kan dragen. Mieke van Bellamy, daarnet. Als je tenminste niet te veel chocolade en patisserie eet, want Marcia belt straks met een andere ondernemer die dat heeft. Jan heet hij. Dat is zo rond iets voor 2:30 deze namiddag. Zometeen van Kindsterretje in de Mickey Mouse Club naar de top van de hitlijsten. Christina Aguilera was nog maar 18 toen het gebeurde. Die eerste hit uit 1999. Voor mij nog altijd de beste. Komt eraan na Craig David.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
14: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
13: Tot 10 jaar?
14: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
13: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
14: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Hits at work.
15: Alexandra Potvin.

Christina Aguilera, vanavond is zover. Het WK voetbal begint. Ja, plotseling is dat daar. Ongelooflijk. En ik dacht dat we eerder al eens... was het geen inktvis die de uitslagen kon voorspellen van de matchen op het WK? Wel, nu gaat Maximus dat doen. De kat van premier Bart De Wever, die gaat de WK-matchen voorspellen. Een kat met meer volgers op Instagram dan zijn baasje ondertussen. Het zijn er zo'n 225.000, denk ik. En Bart heeft er 218.000. En zijn eerste pronostiek is dat Mexico vanavond de openingsmatch gaat winnen tegen Zuid-Afrika. Ik ben heel benieuwd. Om 9 uur beginnen ze daaraan. En dan barst het weer helemaal los, die WK-gekte. Ook voor de Belgen natuurlijk. Hopen dat ze het goed gaan doen. Er is Vloedgoed Mike.

jouw nostalgie maar goed vast. Ook de rest van de dag natuurlijk, want Marcia komt eraan zo meteen. Ik heb haar al horen zingen op de redactie, dus ze is helemaal ready to rumble tussen 12 en 3. En daar dan natuurlijk ook nog Sean's Muziekcafé met Lenka en Sean. Dit is nog een laatste voor we naar het nieuws gaan van de Bee Gees.

0: straks, bij Nostalgie.
1: Ik dacht, we kunnen wel een Kate Bush gebruiken vanmiddag, toch? Running Up That Hill komt er zo meteen aan.
0: Deze ochtend was minister Ben Weitz te gast in B&B Veronique.
2: Maar jij bent echt geen ontbijter, hè?
3: Nee.
2: Of zo gekookt eiken zo?
3: Nee, daar heb ik een bloedhekel aan.
2: Een bloedhekel?
3: Echt waar, ja. Er zijn weinig dingen die ik absoluut niet lust, maar gekookt ei is daar wel bij. Sander en ik hebben besloten dat wij samen in de politiek gaan. Ja. Een nieuwe partij, dat is de Anti-Part-Ei.
4: We zijn er helemaal klaar voor.
2: Ja, ik ga zeker niet stemmen dan.
0: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
2: En morgen met bezoek van een echte ster, want Stan van Samang, die komt dan langs.
0: Luister morgen vanaf 6 uur naar...
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
16: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
17: Peugeot.
18: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:12. Nieuws met Simon van Elslanders. VDAB legde vorig jaar ruim 10.000 sancties aan werkzoekenden op, Simon.
19: Ja, en dat aan mensen die hun afspraken niet nakwamen. Minister van Werk Demir stelt dat er sneller wordt ingegrepen. Maar parlementslid Robrecht Botuyne uit kritiek omdat het aantal sancties al jaren daalt, terwijl de werkloosheid steeg. Volgens Demir komt die daling door de toestroom liever van langdurig zieken en leefloners, die de VDAB niet wettelijk zelf kan sanctioneren. Ze eist daarom betere afspraken met de OCMW's voor een striktere opvolging. Verschillende industriële sectoren, waaronder chemie, staal en glas, zijn niet van plan om flexijobs toe te laten. Uit een rondvraag van De Tijd blijkt dat de industrie het systeem weigert vanwege de veiligheidsrisico's met zware machines en gevaarlijke stoffen. Bovendien hebben de bedrijven met interimwerk en overuren al genoeg alternatieven om werkpieken op te vangen. In sectoren met grote arbeidskrapte, zoals de bouw en de zorg, komen er door de federale uitbreiding vanaf juli wel beperkte akkoorden. Op Tristan da Cunha, het meest afgelegen bewoonde eiland ter wereld, heeft een inwoner positief getest op het Hantavirus na een cruise op het schip MV Hondius. De Wereldgezondheidsorganisatie bevestigt dat geval. Zo staat de teller van de cruise-uitbraak op 13 besmettingen en 3 sterfgevallen. Vorige maand werden de Britse parachutisten op het eiland gedropt voor medische noodhulp. De WHO schat het risico voor het grote publiek laag in. Passagiers van het cruiseschip moeten wel nog tot 21 juni onder actieve gezondheidsmonitoring blijven.
0: Nostalgie weer.
19: Wisselen bewolkt met stilaan meer buien, maximaal tot 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen, met temperaturen tot 19 graden. graden dan. Zaterdag begin bewolkt, maar daarna droog bij 20 graden. En zondag zonnig en ook zachtere temperaturen. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at work.
17: Marcia Boirodi.

Millennium, Robbie Williams. Binnenkort staat hij op kruipafstand van onze studio op Live is Live hier in Antwerpen. We gaan er ook naartoe met de hele nostalgieploeg. Dus kom eens dag zeggen, hè, als je ook gaat. Zeker wel, altijd welkom. Zachtjes uitkijken naar al het moois dat de zomer ook voor jou in petto heeft dit jaar. Maar we gaan zeker ook het allerbeste maken van de weg er naartoe. Samen knallen weer vandaag met de beste hits at work. En dat komt helemaal in orde met de China Crisis zometeen. Wishful Thinking komt er nog eens aan. En ook deze queen hier, Gloria Gaynor. I Will Survive.

0: 80s nostalgie met China Crisis, Wishful Thinking. En zometeen heb ik voor jou de vrouw die op MTV een tijd vaak pas na 9 uur 's avonds te zien was met haar video's vanwege haar soms uitdagende outfit. Hier bij Nostalgie doet ze gewoon wat ze zo goed kan. En dat is fantastisch klinken over minder dan een minuut.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

Blinding Lights van de Weeknd heeft ook al voor extra ambiance gezorgd, zie ik in de app voor Tim Laruelle en zijn collega's in hun fietsenwerkplaats. Nog een setje remblokken vervangen en dan een lekkere hap eten, stuurt Tim. Het zal wel zijn. Het is er stil aan het moment voor ook, hè, om die knorrende maag te gaan kalmeren. Marco Borsato schuift ook al mee aan tafel hier bij Nostalgie zometeen. Komt helemaal goed. En kijk eens aan, Tina Turner is er ook al bij vanmiddag. Let me say the same.

0: Must Be Missing an Angel. De dansbenen ook weer al losgeschud vanmiddag. Alexandra deed het er straks al in haar programma. En ik denk dat het ook niet beter te verwoorden is eigenlijk. Eén van de grootste soulstemmen aller tijden. Over een goede 10 minuten zoiets in je radio. Met een hit waar je misschien wel eens rode oortjes van krijgt.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
8: Mannetjes, vader.
9: Bobby is zo vrolijk.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: En waarom?
8: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
10: En wat willen we?
8: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
14: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
13: Echt? Oh, merci.
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Hits at Work.
17: Marcia Boirodi.

Alan Teo B Nostalgie. Vandaag in de eerste en de grootste hit, een van de warmste en mooiste stemmen uit de soulmuziek. Jawel, Marvin Gaye. En met deze song ging hij plots als een raket. I heard it through the grapevine. Het is een beetje een tongtwister. Eind jaren 60 zitten we hier. Zijn eerste echte hit. Die hoorde je al bij Alexandra daar straks. En werd uiteindelijk ook het begin van een rijke carrière voor hem. Maar achter alle glam, al het succes, had hij best wel een moeilijk leven hoor. Met problemen, persoonlijk en uiteindelijk ook financieel. Verslavingen die op zijn pad kwamen. Conflicten binnen zijn familie. We weten allemaal hoe hij uiteindelijk in Oostende hier bij ons terecht kwam. Op zoek naar een beetje rust, een beetje anonimiteit. En het is ook daar dat hij uiteindelijk de song schreef die later zou uitgroeien tot zijn grootste hit. Het werd een spectaculaire comeback voor Marvin Gaye begin jaren 80. Maar spijtig genoeg heeft hij er niet lang van kunnen genieten van dat succes. Nog eens genieten samen van die warme, die zwoele groove van Marvin Gaye hier in Sexual Healing.

0: straks bij Nostalgie.
1: Zij er iemand zomervibes? Want ik kan ze regelen hoor. Dinky Toys, start klaar na je nieuwsupdate.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
7: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
8: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
10: Hou je van verhalen over muziek?
11: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
10: Of luister je gewoon liever naar pop?
12: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
13: Zeg schat,
14: ja?
13: Waar is die staanlamp naartoe?
14: Ah, die is kapot gegaan.
13: Oei, en onze relax?
14: Ook kapot.
13: Ook kapot?
14: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
13: Ja.
14: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
13: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
14: Nee. 1 adres.
13: Oh.
12: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
1: Nostalgie. En zo is het 2-1. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Er is opnieuw een aanrijding met een politiecombi, vrouwtje.
15: Ja, aan het Steen in Antwerpen is vanmorgen een man van 23 aangereden door een politieauto toen hij een zeebrapad overstak. Volgens het parket reed de politiecombi met zwaailichten aan en was het onderweg naar een dringende oproep. Tijdens de rit moest de combi een stilstaande vrachtwagen inhalen en die liet op dat moment de voetganger oversteken aan een zeebrapad, maar de agent kon hem niet meer ontwijken. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat een voetganger in Antwerpen wordt aangereden door de politie. VDAB legde vorig jaar ruim 10.000 sancties aan werkzoekenden op, omdat ze hun afspraken niet nakwamen of te weinig meewerkten in de zoektocht naar een job. 170 mensen kregen een verwittiging en bijna 9.000 een tijdelijke schorsing van uitkering. Ook bijna 1.000 mensen kregen een definitieve uitsluiting. Minister van Werk Suhail Demir eist daarom betere afspraken met de OCMW's voor een striktere opvolging. En een vermoedelijke Russische spion is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar. Dat besliste de rechtbank in Brussel. De man woont al jaren in Brussel en smokkelde vanuit ons land militaire goederen naar Rusland. Volgens de rechtbank omzeilde hij daarbij de Europese sancties die waren opgelegd tegen het land. Ook zijn zoon werd bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel, omdat hij samen met zijn vader leider is van een criminele organisatie.
0: Het weer met Erwin Franks.
16: Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en straks begint het overal te regenen. Het gaat om redelijk wat regen, dat zou wel eens voor een moeilijke avondspits kunnen zorgen. Morgen blijft het vaak grijs met soms wat regen. Na de middag is er af en toe zon mogelijk bij een frisse 18 graden. Zaterdag lossen de wolken op en komt de zon meer en meer tevoorschijn bij toch al 21 graden. En ook zondag en maandag is er veel ruimte voor de zon en wordt het geleidelijk nog wat warmer.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at Work.
17: Marcia Boisrodi.

0: De onderhoudstechniekers zijn ook al present in onze club vanmiddag.
1: Leuk.
0: Bart Gijsels checkt hier net in de Nostalgie-app. Dankzij jullie muziek snel een storing op een van onze verpakkingslijnen kunnen oplossen. Alles draait weer normaal nu. Let's go met die donderdag. Ik hoor het heel graag, maar eigenlijk moeten we Bart bedanken, denk ik, voor wat vanaf nu onze mantra van de dag gaat worden. Ja. Ja, let's go met die donderdag, dat is zeker. Hoe kort of hoe lang je nog mag zijn voor jou, we geraken er samen door. Met de hulp van Meghan Trainor nu. Oh.

0: Dat is een Michael Bolton in zak en as in de liefde. Want die momenten zijn er soms ook in het leven. Hè. How am I supposed to live without you? Zometeen neem ik je mee terug naar B&B Veronique. Ja. En naar hoe goed mijn collega's Xander en Veronique eigenlijk wel zijn in sappige verhalen lospeuteren. Voor elke croissant die ze daar op tafel zetten, vloept er wel weer iets anders opvallends uit bij hun gast. Dat is ongelooflijk. Kom ik zo nog op terug naar Michael Jackson en Rod Stewart.
1: Excellent. Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Score op excellent.be.
3: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen sjaal.
4: Volkswagen. In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.
7: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter.
9: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles

0: Da se jap kegam.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: is verdekken goed genoeg en sexy hij was in zijn hoogdagen. Maar goed, terug naar het biechtmoment van een minister van morgen.
1: DNB Veronique.
0: Ja, Ben Wijts zat mee aan de ontbijttafel deze keer bij Sander en Veronique. En hij had daar een verhaal bij waarvan we moesten raden of hij biecht of liegt. Dus stak hij van wal over een ponton dat hij ooit zou hebben laten bouwen. Een soort rustplek voor zeehonden aan de haven van Blankenbergen. Een nobel plan, zeker wel. Alleen liep het niet zoals verwacht.
2: Na een maand, denk ik, is dat ponton gezonken. En dus had ik dan opdracht gegeven, ja, een nieuw ponton gaan aanleggen.
3: Een nieuw
2: ponton. Alleen was vervolgens het probleem, dat bleef dan wel drijven, maar daar kwam geen zeehond op. En dat heeft dan, denk ik, 4 jaar geduurd, tegen dat daar eindelijk eens ene zeehond op geweest is, voor een paar uur. En dat is het dan geweest.
0: En dat bleek dus effectief waar te zijn ook, in dat verhaal. Zullen maar niet te veel nadenken over wat dat allemaal gekost heeft, zeker. Maar al geluk liep het een pak beter af met zijn peren tiramisu, dat dan weer wel. Als je nog inspiratie zoekt voor een lekker dessertje de komende dagen, ga gerust eens kijken op de Instagram-pagina van Nostalgie voor een blik achter de schermen daar bij B&B Veronique. En hier bij mij zit je dan weer goed voor pure 80s nostalgie. Zometeen met Michael Cimbello. En nu Desiree. Listen.

0: She's a Maniac, Michael Cimbello. Er is misschien nog één ding waar je donderdag alleen maar beter van wordt. En dat is die warme, fluwele, licht mysterieuze stem van Gijke Arnaert. Die kan ik zo voor je regelen.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: We are music.
2: Hits at work.
1: Marcia Boirodi.

I Promise Myself, Nick Kamen. En zo meteen neem ik je mee terug naar begin jaren 90 ergens. Een hotelkamer ergens in L.A. Stel het je even voor. Je ziet daar een van de hotste rocksterren van het moment aan een tafel zitten. Hij is aan het werken aan een song waarin hij zijn grootste angst probeert neer te schrijven. En die angst zit hem in hoe moeilijk hij het soms vindt om te weerstaan aan de verleidingen van een rock'n'roll bestaan zoals hij heeft op dat moment. De vele feestjes, de drank, de groupies overal. En hoe een schrik hij heeft dat hij zijn vrouwke thuis ermee gaat kwetsen op een dag. Je proeft echt zijn angst en zijn verdriet daarover. Een dijk van een song. Komt eraan aan Dennis Edwards en C.A. de Garrett hier. Don't look any further.

0: Jolanda Portaal is gelukkig hoor. Met de band van haar hart nog eens in haar boxen. Bon Jovi, Bed of Roses.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En zometeen is staan Prince. Ja. Van hem ligt er binnenkort ook weer een schone cadeau in de winkels. Hè. Mocht je het gemist hebben, ik praat je bij na het nieuws straks.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal. 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nostalgie.
0: 2 voor 2 al, goedemiddag. Nieuws krijg je van Frauke Kaljo. En jij begint, vrouwtje, met een nieuwe campagne over de impact van microplastics.
13: Ja, klopt. Ondanks een verbod op plastic glitters duiken ze nog steeds op in onder meer speelgoed, knutselkits en decoratiemateriaal. Dat blijkt uit controles van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. 195 van de 203 gecontroleerde producten waren niet in orde. Daarmee lanceert Volksgezondheid een nieuwe bewustmakingscampagne. Want microplastics komen terecht in onze natuur. Kleine dieren in de zee eten kleine plastic deeltjes op en die komen uiteindelijk weer op ons bord. Wetenschappers ontdekten zoal dat microplastics in onder meer mosselen, oesters, bier, fruit, zeezout en kraanwater zit. In Antwerpen is vanmorgen een man van 23 aangereden op een zebrapad door een politieauto. Volgens het parket reed de politiecombi met zwaailichten aan naar een dringende oproep, maar stond de sirene niet aan. De combi haalde een stilstaande vrachtwagen in die op dat moment de voetganger liet oversteken. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat een voetganger in Antwerpen wordt aangereden door de politie. En pech voor tennister Serena Williams. Ze moet forfait geven voor de tweede ronde van het dubbelspel op het toernooi van Queens in Londen. Haar dubbelpartner blesseerde zich in het enkelspel en moet opgeven. En daardoor kan ook Williams niet verder. Williams maakte nog maar net haar comeback na 4 jaar afwezigheid. Ze is 44.
1: Nostalgie weer.
13: Deze namiddag meer wolken met buien en maximaal tot 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag eerst nog bewolkt en kans op lichte regen. Maar daarna krijgen we opklaringen en 20 graden. En zondag wisselend bewolkt en 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
14: Marcia Boirodi.

Kingston Town van UB40, tussen de grootste hits at work hier bij Nostalgie. En net ook nog Prince met zijn Raspberry Beret. En er is nog eens gerommeld geweest de voorbije maanden in zijn muziekkluis in Paisley Park. Waar naar het schijnt dus nog duizenden songs in liggen, wachtend op ons luisterend oor. En 10 daarvan liggen binnenkort dus in de winkel. Op het ondertussen tweede postuumalbum is het denk ik van Prince. Timeless is de naam geworden. Dus de Prince-fans onder ons hebben zo nog een extraatje om naar uit te kijken deze zomer. Komt trouwens in augustus uit dat nieuwe album van Prince. Dit is Kiki Dee. I've got the music in me.

0: Cameo. Word up en nostalgie. Het is ongelooflijk eigenlijk. Plaatstekort hebben in je vitrine. Voor alle chocolade-ideeën die je hebt. Dat is geen hobby meer, dat is gewoon een passie. Ik denk dat Jan uit Herenthal zo meteen je beste vriend gaat worden. Als je net als ik een beetje een zoete kou bent. En meer nog, bij hem smaakt alles gewoon lekkerder, verser en beter. Hoe hij dat exact klaarspeelt, legt hij je straks zelf uit. Maar CC Peniston en Duncan Lawrence is ook al onderweg.
1: Deze ochtend was minister Ben Weitz te gast in B&B Veronique.
2: Maar jij bent echt geen ontbijter, hè?
3: Nee.
2: Of zo'n gekookt eiken zo?
3: Eender, een bloedhekel aan.
2: Een bloedhekel?
3: Echt waar, ja. Er zijn weinig dingen die ik absoluut niet lust, maar gekookt ei is daar wel bij. Sander en ik hebben besloten dat wij samen in de politiek gaan. Ja. Een nieuwe partij, dat is de Anti-Part-Ei.
4: We zijn er helemaal klaar voor.
2: Ja, ik ga zeker niet stemmen dan.
1: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
2: En morgen met bezoek van een echte ster, want Stan van Samang, die komt dan langs.
1: Luister morgen vanaf 6 uur naar...
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken?
7: Taco met kip en...
8: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba!
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: in de categorie Songfestivalwinnaars. Duncan Lawrence sinds een Arcade. Dankzij Unizo trekken we naar Herentals nu, waar Jan elke dag met plezier en liefde werkt aan de fijne pralines die je cadeau doet, of aan de eitjes en het chocoladeholgoed die onze kinderen of kleinkids bij elkaar zoeken in de paasperiode. 10 jaar geleden begon hij zijn eigen zaak, en dat met de lekkerste etalage van Herentals en omstreken, chocolaterie en patisserie Lornois aan de lijn. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag.
0: Jij werkt al jarenlang in de chocolade, tot je op een dag dus die eigen zaak bent opgestart. Wat heeft jou gedreven om die sprong te maken, Jan?
1: Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk al 25 jaar zit ik al in de chocolade. Maar na 15 jaar was het zo wat te industrieel aan het worden. En dan heb ik besloten om eigenlijk terug naar het ambachtelijk te gaan. Mm-hmm. En daarom de eigen zaak opgestart. En terug ter nieuwe creaties en ambachtelijk te werk te gaan.
0: Ja, je wou zo dicht mogelijk bij dat ambacht blijven. Dat is ondertussen gelukt. Op welk chocoladeproduct leg je zelf graag de focus in jouw zaak, Jan?
1: Ja, onze specialiteiten zijn mellowcakes. Pralines zijn natuurlijk ook onze patisserie. Maar we wel uitblinken mellowcakes. Dus daar hebben we een 20-tal smaken in.
0: Oh.
1: En ja, dus dan, die verkopen wel heel goed. En zijn heel geliefd.
0: 20 smaken, dat is wel wat. Voor welke variant, Jan, staat iedereen in de rij bij jou? Wat is de meest geliefde mellowcake daar bij jou?
1: Mag ik toch wel zeggen dat de gezouten de melkkaramel is. Met gezouten karamel.
0: Oh, dat is de smaak van het goede leven, Jan. Het water loopt mij al in de mond, als ik het je hoor vertellen.
1: Ja, dankjewel.
0: Zeg, hoe lang ben je eigenlijk bezig aan zo'n mellowcake? Want ik heb geen idee van het proces. Hoe lang duurt dat?
1: Oh, dat is wel een proces eigenlijk van verschillende uren. Want eerst moeten we de koekjes maken. Dan worden die overtrokken met chocolade. Dan wordt het schuim erop gespoten. Dan terug overtrekken met chocolade. Worden ze afgewerkt. En dan nog inpakken ook nog. Dus het wordt eigenlijk gespreid over enkele dagen. En dat kropt toch wel redelijk wat tijd in, dat wel. Maar als we het spreiden over 2-3 dagen, kunnen we er wel redelijk wat maken ook. Dan spreken we toch wel over 1000-2000 stuks.
0: Oeh, amai. Okay. Dus, die ambachtelijke werkwijze vraagt tijd, inderdaad. Ja. Maar dat proef je ook wel nadien, hè, Jan, toch?
1: Ja. Maar dat is bij ons ook het ding. Alles wordt vers gemaakt. Ah. En een smaak wordt ook pas bijgemaakt als alles verkocht is. En dan komt dat terug in de winkel. Hè.
0: Mooi. Heb je nog ideeën voor nieuwe smaken, Jan, qua mellowcakes?
1: Die hebben we momenteel wel, maar we hebben het momenteel uit de plaats niet. Maar we openen in september, gaan we een koffiebar openen met ons eigen gebak.
0: Oeh.
1: En dan krijgen we wat ruimte in de winkel ook, voor wat extra smaken terug te creëren. Dus die gaan er zeker aankomen.
0: Je creativiteit is groter dan de vitrine die je momenteel ter beschikking hebt.
1: Ja, voilà.
0: Tof. Maar in ieder geval echt wel pure luxe, hè, voor je smaakpapillen. De mooiste chocoladecreaties, ambachtelijk gemaakt en met een warme ontvangst erbij in de winkel in Herentals. Of op chocolaterie-lornois.be. En waar kunnen we online eens gaan kijken, Jan, voor de mellowcakes in specifiek?
1: Ja, dat gaat op de webshop mellowcake.be. Daar kunnen ze online besteld worden en dan worden ze verzonden.
0: Alright. Och, maar ik heb er goesting in. Ik ga zelf ook al eens kijken, Jan. Ik wens jou nog heel veel zoete jaren in je zaak. En welkom in de Nostalgieclub.
1: Oké, heel goed. Dankjewel, hè.

0: If You Had My Love, hier begon het allemaal mee voor haar. Zometeen heb ik voor jou een Bob Marley hit die totaal onverwacht is ontstaan op het vliegtuig tussen het toeren door. Een spontane jam sessie. En daar kwam dan een song uit die jouw hele donderdag zoveel meer kleur gaat geven. Een paar minuutjes.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
5: Carrefour. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
9: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
12: Oké, actie!
13: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
14: Dat is lang geleden, cowboy.
13: Tot Spider-Man Brand New Day.
15: What is happening, mate?
13: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
16: er is een pakje voor jou.
13: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
17: Van snoeiharde metal of van zwoele kopers. Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
18: Zeg, schat.
19: Ja?
18: Waar is die staanlamp naartoe?
19: Ah, die is kapot gegaan.
18: Oei, en onze relax?
19: Ook kapot.
18: Ook kapot?
19: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen, ja.
18: Ja.
19: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
18: Allee, het is goed. Maar ik rij nu naar 20 winkels, hè.
19: Nee. 1 adres.
18: Oh.
20: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
21: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
22: Nostalgie. Relax.
21: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
23: We are music.
24: Hits at work.
21: Marcia Boirodi.

Elga van Steenhuizen zegt het zo schoon in de Nostalgie-app. Niks zo goed als de muziek van de jaren 70 en 80. Toen ik de queen van de dansvloer was. Fantastische muziek om mee op te groeien, zegt ze. En om van te blijven genieten ook, hè, Helza. Die queen van de dansvloer die zit nog altijd in je lijf, hoor. Wees maar zeker dat we die regelmatig nog eens gaan buitenlokken hier bij Nostalgie met al die dansbare 80s en 70s hits. Zo heel af en toe een momentje van muzikale rust mag er ook zijn, absoluut. En daar heeft Roxette zo'n mooie oplossing voor bedacht. Dat is dan weer eind jaren 90.

denk dat dit een van de mooiste manieren is, toch? Om Marie van Roxette dicht bij ons te houden in het dromerige Wish I Could Fly van Roxette. En dan ga ik stilaan plaatsmaken, denk ik. Zodat jij je plek kan scoren in Chance Muziekcafé zometeen. Het is een soort uitwuifshow vandaag. Ja, want er is één van je twee cafébazen die er een paar dagen tussenuit knijpt. Voor een groot avontuur. Waarvan ik hoop dat we hem heel huids gaan terugkrijgen. Zet u erbij en je bent sowieso mee in het verhaal. Veel plezier naar deze Mojo.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Alphaville en Big in Japan, toch wel een van hun grootste hits. Want tijdens hun carrière zijn die Duitsers nooit tot in Japan geraakt om shows te gaan spelen. Dat is dan wel weer jammer.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Mannekes,
5: vader.
4: Bobby is zo vrolijk.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: En waarom?
5: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
6: En wat willen we?
5: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Hoe komt dat?
10: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
11: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
10: Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België.
12: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
13: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
12: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
13: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
14: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
15: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Goedemiddag, het is 1 voor 3 nieuws met Fraukje Kaljon. Er zijn huiszoekingen gebeurd bij een groep klimaatactivisten.
16: Ja, de federale politie is binnengevallen bij tientallen klimaatactivisten. Dat schrijft De Morgen. Verschillende mensen zijn opgepakt. De huiszoekingen gebeurden in een onderzoek naar verschillende betogingen van de klimaatgroep Code Rood. Die viseerde vorig jaar onder meer staalfabriek ArcelorMittal in Charleroi, omdat die wapenonderdelen zou leveren aan Israël. De activisten vernielden toen auto's en ramen van huizen werden ingegooid. De Britse minister van Defensie, John Healey, heeft ontslag genomen. Dat kondigde hij zelf aan. In een brief aan de Britse premier Keir Starmer schreef hij dat Defensie niet genoeg gefinancierd werd. Healey beschuldigde Starmer ervan dat hij niet in staat was de middelen vrij te maken die het land nodig heeft om zich te verdedigen in deze tijd van toenemende dreigingen. En ben je nog aan het twijfelen om een huisdier in huis te nemen, dan kan je misschien eens langsgaan bij het asiel. Daar wachten nog 2000 dieren op een thuis. Dat meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz. Opvallend, meer dan een kwart van de asieldieren is een kat. Maar je kan ook honden, kippen, paarden en zelfs schapen adopteren. Als je een dier in huis wil nemen, kan je alle informatie vinden op de website adopteerendier.be.
17: Nostalgie weer.
16: Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust met maxima tot 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag geleidelijk droger en opklaringen bij 20 graden. En zondag wisselend bewolkt bij 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
17: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Chance Muziek Café.
18: Sean en Lenke.
19: Yo yo, het is alweer de laatste opening van ons café voor deze week. Het orgelpunt, het finale akkoord.
1: Maar vooral ook de ultieme plek voor jou om even te komen uitblazen. We are music. En van goede muziek te komen genieten. De frisse pint, denkt je er maar bij? Wel.

0: Pop in Wonderland. En Grow a Baby.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Welkom, beste cafévrienden. Het is donderdag, bijna einde werkweek, durven we wel zeggen. Zeker hier in ons café wordt dat steeds gevierd met een dik jeudredi gevoel. Dus blij om uw kopje weer te zien, ik ga het zeggen zoals dat is.
2: En 11 juni, dat is ook een beetje een speciale dag, want het wordt hier de uitwipshow vandaag. Volgende week laat je mij hier in de steek. Ja. Mag ik het café hier alleen openhouden?
0: Ja, het is wel voor de Marathon de Sabel. Het is voor een goed doel. Weeks gaan afzien in de Turkse woestenij, overdag kilometers lopen en stappen met de rugzak. En dan s'avonds intentjes

0: slapen. Ik heb er zin in. Ik heb er echt... Maar ga je mij missen eigenlijk of niet?
1: Goh, ja, ik heb dat effectief nog nooit luid op gezegd of toegegeven, wel niet.
0: Ja, maar het is toch altijd fijn met twee. En nu, even eerlijk. Ah,
1: wel, ik denk dat ik u misschien toch echt wel nog ga missen.
0: Oh.
1: Maar ben niet zeker.

0: Holding out for a hero, Bonnie Tyler natuurlijk. Ondertussen alweer even geen updates gekregen over haar gezondheid.
1: Nee.
0: Ja, hopelijk is ze wel oké. Hoop doet leven.
2: Zometeen in Charles Muziekcafé.
0: Dat is een week waar je een vakantiegevoel van krijgt. Ja, en niet van het weer, oké, maar wel dankzij B&B Veronique, waar elke dag een bekende gast komt logeren.
1: En daar gebeuren ook wel spannende dingen, want gisteravond kroop Ben Weitz in bed bij Veronique. En Vero vroeg hem daar wat zo de allerbelangrijkste boodschap of les is die hij aan zijn kinderen wil meegeven in het leven.
0: Oh, moeilijke vraag. Niet in de politiek gaan, zou ik zeggen.
1: Nee, het is toch nog iets anders. Het echte antwoord, dat krijg je na Cyndi Lauper en London Beat.
3: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Score op excellent.be.
5: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
8: In Moskou!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een meld, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man.
11: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Taco met kip en...
15: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
17: Caramba.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
19: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: like a rainbow.
1: Chance Muziek Café.
2: Gisteravond was minister Ben Weitz te gast bij Veronique in haar B&B. En zijn kinderen, ja, dat zijn tieners, zo bijna volwassenen. En ze hadden het over de belangrijkste boodschap die Ben Weitz hen wil meegeven in het leven.
3: Trek het u allemaal niet al te veel aan.
2: Alles komt goed.
3: Ik ben een eeuwige optimist, altijd tegen beter weten in. Dat is mijn, denk ik, mijn grootste manco. Ik zal altijd blijven gaan, altijd denken, komt wel goed. Maar vooral, laat het je niet raken. Morgen is een andere dag en morgen wordt het weer al beter.
4: De video staat ook op de socials van Nostalgie, waar je trouwens nog veel andere filmpjes kan bekijken met Goede Leliekes, Toby Alderweireld en Kim van Onsen, die allemaal al zijn komen logeren. En vanavond komt Stan van Samang nog, dat is de allerlaatste gast in de B&B. Dat kan je morgen vroeg weer live volgen hier bij Nostalgie tussen 6 en 9.

0: Straks in Charles Muziek Café.
1: Terwijl minister Weitz in de B&B met Veronique de Kok in bed lag, heeft Annick de Ridder de zelfrijdende Tesla goedgekeurd in ons land. Ik vind dat echt nog altijd kei futuristisch. Ik zou heel de tijd schrik hebben dat het systeem crasht of erger dat je gehackt wordt.
2: Maar ja, ik snap dat. Ik heb dat soms al als ik de cruise control aanzet van ik ben hier zelf niet aan het rijden. Wij zijn dus niet de allergrootste fans, maar jij misschien wel. Hè. Maar denk vooral al eens na over jouw ultieme meezingplaat voor in de auto.
1: Zelfrijdende auto.
2: Dat ja.
3: Het weekend van nostalgie.
0: Dat is veel muziek.
3: Nee, echt heel veel.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.
3: Met non-stop de grootste hits.
4: En geen getetter.
0: Ook dit weekend bij Nostalgie.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
8: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
0: Sean's Muziekcafé.
3: Sean en Lenke.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, die heeft groen licht gegeven voor de zelfrijdende Tesla in België. Wij zijn nu niet meteen de grootste fans.
2: Een beetje control freaks of zo, maar ook Anne Meeuwissen die gaat zich er niet aan wagen, laat ze weten in de app. Hier ook geen fan van de zelfrijdende auto. Nu, ook wel een belangrijke nuance, je kan ook niet zomaar rustig de krant zitten lezen of even Netflixen. Want als je ogen van de weg houdt, dan gaat de wagen dat wel detecteren. Dus als bestuurder blijf je volledig verantwoordelijk, gelukkig maar. Als je botst, kan je het dus niet op de auto steken.
1: En dan denk ik, wat is het nut? Maar we hebben wel één groot voordeel gevonden. Want zo'n zelfrijdende auto is echt wel ideaal om zo een beetje meer te relaxen in de auto. En je muziek wat luider te zetten. Dus willen we vandaag graag weten wat jouw ultieme song is om onderweg te cruisen. Jouw favoriete meezingnummer in de auto. Stuur maar door in de app. Every

0: Strax. In Sjans Muziekcafé.
1: Ze zijn zelf exact 30 jaar na datum duidelijk nog steeds fan van het nummer, hoor. Want nog geen uur geleden plaatsten ze nog een stukje songtekst van Wannabe. So here's a story from A to Z op hun Instagram stories. De Spice Girls, beste cafévrienden.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg in uw beul.
6: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Een zware verkeersongeval in Nederland.
10: Ja, in de Nederlandse gemeente Vogelwaarde, net aan de grens met ons land, zijn 3 mensen overleden bij een ernstig verkeersongeval. Een autobestuurder zou er een groep van 14 kinderen en 2 begeleiders op de fiets hebben aangereden. 2 kinderen en een volwassene overleefden dat niet. Dat meldt de politie. Er is ook sprake van meerdere gewonden, onder wie 4 zwaargewonde kinderen. Enkele slachtoffers werden ook overgebracht naar ziekenhuizen in ons land. De Brusselse regering gaat deelstaps verbieden vanaf 2027. Die beslissing komt er omdat er steeds meer ongevallen gebeuren. Vorig jaar raakten in het Brusselse gewest meer dan 600 mensen gewond na een ongeval met een e-step. Dat is ruim een kwart meer dan in 2024. Ook versperren slecht geparkeerde deelstaps de weg voor anderen en ze worden vaak gebruikt bij schietpartijen. Privé-steps blijven wel toegelaten, net als deelfietsen. De Britse minister van Defensie John Healey heeft ontslag genomen. In een brief aan de Britse premier Keir Starmer schreef hij dat Defensie niet genoeg gefinancierd werd. Healey beschuldigde Starmer ervan dat hij niet in staat was de middelen vrij te maken die het land nodig heeft om zich te verdedigen in deze tijd van toenemende dreigingen. En met het WK voetbal in zicht kopen we plots nog snel een nieuwe televisie. Elektronica-winkels zien nu al een grote stijging in de verkoop van televisieschermen. Handelaars verwachten deze maand een toename tot wel 70% tegenover juni vorig jaar. Bij sommige ketens is de verkoop zelfs al verdubbeld. Vooral grote schermen met een hoge beeldkwaliteit om naar sportwedstrijden te kijken zijn populair.
0: Nostalgie weer.
10: Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust met maxima tot 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag geleidelijk droger en opklaringen bij 20 graden. En zondag wisselend bewolkt bij 19 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are...
11: Nostalgie.
0: Sjans Muziekcafé.
11: Sjan en Lenke.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Iets over vier, dat is zo het moment waarop we een song vereeuwigen in de muziekcapsule. Een song zo van het kaliber. Die moeten alle generaties na ons nog meezingen. En vandaag vooral in een auto, want de zelfrijdende Tesla is goedgekeurd in ons land. En dat heeft toch wel als grote voordeel dat je dan net iets meer kan genieten van de muziek die je opzet onderweg.
2: Ja, dus vroegen wij jou naar jouw favoriete meezingnummer in de auto. We hebben het hier in een lijstje gegoten. Merci voor al je suggesties. De top 3 gaat als volgt. Op 3...
3: So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk.
2: Sitting Fast Car from Tracy Chapman.
3: Your arm felt nice, wrapped around my shoulder and
2: En op 2, zeer gewaagd, maar de durvers onder ons zouden het kunnen uitproberen in van die zelfrijdende Tesla's. Sleeping in my car.
4: Sleeping in my car, I will bless you. Sleeping in my car.
2: Vooral niet doen, maar wel goed nummer. Making Love. Dat is ook nog een optie. Heel veel opties van die zelfrijdende Tesla's. Maar op 1. Ja, een song. We hebben er niet lang over moeten twijfelen, Lenke. Het is een nummer dat ervoor geschreven is eigenlijk. De titel is letterlijk wat je in het Engels zegt als je voor

0: vooraan wil zitten op de passagierszetel, want dan roep je...
1: Shotgun.
0: Ah, voilà. Dit is George Ezra in de muziekcapsule, vereeuwigd bij deze voor het nageslacht. De kleinkinderen zullen ons dankbaar zijn.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: straks in Sjans Muziekcafé.
1: In het muzieknieuws rond 4:55. Een last minute wijziging op de affiche van Life is Life op de dag dat Nick Cave komt.
2: Maar dan ga jij toch?
1: Ja, ik ga. En voor je een paniekaanval zou krijgen, het is niet Nick Cave die gecanceld heeft.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Zeg, schat.
9: Ja?
8: Waar is die staanlamp naartoe?
9: Ah, die is kapot gegaan.
8: Oei, en onze relax?
9: Ook kapot.
8: Ook kapot.
9: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
8: Ja.
9: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
8: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè?
9: Nee, nee, nee. 1 adres.
8: Oh.
10: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
11: Download nu de Nostalgie-app en stuur gratis berichten naar onze studio.
12: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.

0: Nostalgie, muzieknieuws. Licky Lee komt dan toch niet naar het Life is Life festival deze zomer. Haar optreden stond gepland op zondag 28 juni, de dag die gecureerd wordt door hoofdact Nick Cave. Hij moest dus op zoek naar een vervanger en heeft gekozen voor Eefje de Visser. Hij ziet in haar een artieste die naadloos aansluit bij de artistieke lijn van die dag. Queen-drummer Roger Taylor die brengt in september een nieuw album uit. De titel is Violence Insane in a Beautiful World. Daarmee zet hij zich af tegen de manier waarop de wereld momenteel wordt verpest door oorlogen en vervuiling. Eerder is er al een single verschenen uit dat nieuwe album. Dat is deze Come On Summer, It's Party Time. Violence Insane in a Beautiful World is het zevende studioalbum van Roger Taylor. Ja, dat Joost Klein populair is bij het jonge volkje, dat is een understatement. Maar zijn allergrootste fan is zeker de 9-jarige Nederlandse jongen Duco, die je daarnet hoorde. Die mocht tijdens het concert van Klein in Frankfurt mee op het podium om mee te dansen en te zingen tijdens Europapa. Duco is vorig jaar al gefilmd op de wei van Pinkpop in een blauw pak met kenmerkende vullingen, terwijl hij alle liedjes van Joost Klein woord voor woord meezingt. En dat filmpje dat is op TikTok al een miljoen keer bekeken.
1: Go Duco!

0: Lionel Richie en My Destiny. En het is Jeudredi.
1: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
0: Jeudredi, dat is de dag waarop je het weekend al een beetje begint te voelen. Hè. En wij gaan dat weekend nog een beetje dichter bij jou brengen met onze Tournee General Mix.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
7: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Krevel.
9: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter.
10: Mannekes.
11: Vader.
10: Bobby is zo vrolijk.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: En waarom?
11: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
12: En wat willen we?
11: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
13: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
14: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Sjaals Muziekcafé.
15: Sjaal en Lenke.

0: Tournee Generaal.
1: 20 voor 5, je kunt er uw klok op gelijk zetten hier in het Muziekcafé. Dat is het moment waarop we officieel aan de avond beginnen.
2: Hopelijk zit jouw werkdag er ondertussen op. En anders krijg je nu van ons nog een stevige boost om die laatste uren nog door te komen. Tony Talboom, die heeft zijn best gedaan. Coldplay, Sky Full of Stars, Kylie Minogue, Love at First Sight, Yazoo, Avicii en Shania Twain met That Don't Impress Me Much.
1: Laat ons maken, hier is uw Tournee Generaal.

Avicii. En Sebastien stuurt, ja, bedankt voor een tournee generaal, maar waar is mijn pint? Ja, Sepke, dat is hier natuurlijk een rondje van het huis voor uw oren. Hè. Maar eenmaal Lenken en ik uitgevogeld hebben hoe we bier doorheen de speakers van onze luisteraars kunnen gieten, dan zet jij ten eerste om zo'n frisse pint achterover te slaan. Dat is beloofd. Het nieuws van 5 uur komt er zo aan met in de soundcheck een ballad van een Moldavische band. Maar je kent hem allemaal. Eerst nog even viben op de Doobie Brothers.

0: Strax in Chans Muziek Café.
1: Ah, nog een portie zoete liefde recht vanuit de 90's van The Radios.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
3: Hoho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
11: Bitterballen, hey, hey.
10: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
12: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.
13: Simo,
12: ook een huis zoeken met de Simo app.
13: Simo,
12: ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
13: Simo,
12: en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan.
13: Wow, dat is rap gegaan.
14: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
13: En rapperikken.
15: Hou je van verhalen over muziek?
16: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
15: Of luister je gewoon liever naar pop?
17: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be. Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
18: Nostalgie, 80's.
17: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
19: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 5:02, nieuws met Vrouwtje Kaljon. En een dodelijk verkeersongeval in Nederland.
20: Ja, in de Nederlandse gemeente Vogelwaarde, net aan de grens met ons land, zijn 3 mensen overleden bij een ernstig verkeersongeval. Een autobestuurder zou er een groep van 14 kinderen en 2 begeleiders op de fiets hebben aangereden. 2 kinderen en een volwassene overleefden dat niet. 4 andere kinderen raakten zwaar gewond. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis, ook in ons land. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie heeft intussen wel 1 persoon aangehouden. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in 3 jaar van 2 naar 2,25 procent. Daarmee wil de Centrale Bank de snel stijgende inflatie wat afremmen. Concreet zou je dus aantrekkelijker kunnen sparen, maar lenen bij de bank wordt wel duurder. En dat voel je nu al in bepaalde spaarrekeningen van verschillende banken. Belfius biedt vanaf volgende maand ruim 3 procent totale rente op zijn spaarrekening. Dat is op dit moment de hoogste spaarrente in ons land. BNP Paribas lanceerde een totaalrente van zo'n 2,9%. En Argenta trekt zijn groeirekening op tot 1,5%. De Brusselse regering gaat deelsteps verbieden vanaf 2027. Die beslissing komt er omdat er steeds meer ongevallen gebeuren. Vorig jaar raakte in het Brusselse gewest meer dan 600 mensen gewond na een ongeval met een e-step. Dat is ruim een kwart meer dan in 2024. Ook versperren slecht geparkeerde deelsteps de weg voor anderen en ze worden vaak gebruikt bij schietpartijen. Privésteps blijven wel toegelaten, net als deelfietsen. En de Verenigde Staten zullen ook vanavond zware aanvallen uitvoeren op Iran. Dat heeft Amerikaans president Trump gewaarschuwd. Hij dreigde dat het Amerikaanse leger het Iraanse olieeiland Karg binnenkort zullen innemen. Dat is economisch erg belangrijk voor Iran door de olie-export.
19: Nostalgie weer.
20: Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met regen en minimaal tot 13 graden. Morgen eerst nog regen, daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag geleidelijk droger en opklaringen bij 20 graden. En zondag wisselend bewolkt bij 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
21: Sean en Lenke.

0: Music Machine.
1: Donderdag in de soundcheck, dus dan doen we altijd een speciaalke. Ik heb onze collega Max Schuiling van de Max Music Machine hier nog eens aan het werk gezet. Zie deze keer met een Moldavische one-hit wonder, waar we 22 jaar geleden met z'n allen een hele zomer op hebben gedanst. Iemand? Nee, Moldavisch? Ik zal een voorzet geven. Ja, die vrolijke Charles dus. Oh, zoon heten ze. Hadden toen een dikke hit met Dragostea din Tei. Roemeens voor Liefde van de Lindebomen, dat weet iedereen. Hè? Een opgewekt dansmuziekje was het. Maar hoe zou dat nummer nu klinken mocht het een ballad geweest zijn? Ah wel, beste cafévrienden, dat gaan we nu samen ontdekken.

0: En, Lenke, wat vinden we?
1: Ja, ik vind dat ze precies wat te veel gedronken hebben of zo.
0: Een knappe remake door Max, dat wel. Maar nu weten we inderdaad meteen waarom Ozone terecht heeft gekozen voor deze uptempo-versie. Chance Muziekcafé.

0: Zometeen in Chance Muziek Café.
1: Het WK start vandaag officieel, dat moeten we je niet meer vertellen. Maar ooit hadden we, weet je nog, Paul de Octopus die de WK-uitslagen voorspelde.
2: Ja, wel, voor dit WK is er ook iemand of iets die de uitslagen gaat voorspellen.
0: Deze ochtend was minister Ben Weitz te gast in B&B Veronique.
3: Maar jij bent echt geen ontbijter, hè?
4: Nee.
3: Of zo gekookt eiken zo?
4: Nee, daar heb ik een bloedhekel aan.
3: Een bloedhekel?
4: Echt waar, ja. Er zijn weinig dingen die ik absoluut niet lust, maar gekookt ei is daar wel bij. Sander en ik hebben besloten dat wij samen in de politiek gaan. Ja. Een nieuwe partij, dat is de Anti-Part-Ei.
5: We zijn er helemaal klaar voor.
3: Ja, ik ga zeker niet stemmen dan.
0: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
3: En morgen met bezoek van een echte ster, want Stan van Samang, die komt dan langs.
0: Luister morgen vanaf 6 uur naar...
6: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.

0: TV-clash.
1: Het WK start en als je nu niet zo'n grote voetbalfan bent, dan is er nog altijd de randanimatie. En die is er wel, want de kat van premier De Wever, Maximus, die gaat alle WK-wedstrijden voorspellen. Ja. Sorry, als Maximus gelijk krijgt, dan wint trouwens Mexico vanavond de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Hola. Als je dat wil volgen, dan moet je maar eens gaan kijken op die Instagram-pagina. Dat is Maximus TP16.
2: Maximus TP16, straks eens checken. Wat ons vooral interesseert natuurlijk is de openingsceremonie van vanavond. Hè. En ook morgen, want dat is altijd een groot muzikaal spektakel. En dan zijn we er. We gaan in deze Café Clash battelen, Lenker en ik, samen met jou, met twee vrouwen die gaan optreden op de openingsceremonies. Openingsceremonies in het meervoud, ja. Want het zijn er in totaal drie voor elke landsdeel van Groot-Amerika, zeg maar.

0: Clash.
1: Voor de openingsceremonie van een WK komt al eens een wereldster opdraven. En wij gaan twee vrouwen die ze voor het WK hebben kunnen strikken tegenover elkaar zetten in de boksring.
2: Ja, we hadden eigenlijk met drie moeten zijn, hè, want ja. Alanis Morissette treedt ook op vrijdag in Canada. Is dat dus hopelijk, als ze dit hoort, want die durft wel eens luisteren op Muziekcafé, pakt ze het niet te persoonlijk dat we in deze Café Clash dan even voor de twee anderen gegaan zijn.
1: Ja, sorry Alanis, maar Team Lenke gaat voor de onbetwiste koningin van de WK-songs.
3: This time for Africa, Samina.
1: Jawel, ze treedt vanavond op de openingsceremonie in Mexico. Vanaf 19:30 te volgen op Uwen TV. Ze gaat daar haar nieuwe WK-song Dai Dai zingen. En het zou raar zijn mocht ze deze clash niet winnen, want wij gaan voor de ultieme WK-hit met Waka Waka.
2: Hola, hold your horses. Of je gaat voor Team Sean en met Katy Perry. Want dat gaat ook vooruit, hoor. Voor de cafévrienden hier die misschien, durf ik het uitspreken, niet zo voetbalminded zijn. Oh, en die gewoon een goede popsong willen horen op de radio binnen een dikke 6 minuten. Als je zo aan de vooravond van deze jeudredi nog eens goed wilt gaan op I Kissed a Girl, stem dan Team Sean. Dank u.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
4: Nostalgie. Het weekend van Nostalgie.
0: Dat is veel muziek.
4: Nee, echt heel veel.
0: Het Nostalgie Hitweekend.
4: Met non-stop de grootste hits.
0: En geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner. 5 voor maar 15 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Excellent. Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
9: Schat, luister, het is het moment.
10: Voor nog een boterhammeke?
9: Nee, voor de Philips 65-inch OLED-tv met Ambilight, Google TV en €350 voordeel.
10: Hè?
9: Maar ja, dan kunnen we alle matchen bekijken op groot scherm in onze living.
10: Oh ja, en dan nodigen we Ilsen uit en de Luc.
9: Ja, en de Karel en de voetbalploeg.
10: Ja,
9: en die
10: ja,
9: van
10: ja,
9: de
10: ja.
11: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
9: Kom, voordat we te laat zijn.
6: Score op excellent.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
10: Taco met kip en...
12: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
15: We are music.
0: Sean's Muziekcafé.
4: Sean en Lenke.

0: Ja, Madonna, die hadden we er ook nog kunnen tussen steken in de Café Clash, want die gaat dus ook passeren op het WK. In de rust van de finale op 19 juli hebben ze een halftime show gepland, zoals bij de Super Bowl bijvoorbeeld, heel populair, met Madonna op podium.
1: De Café Clash.
0: Maar we battelen met zangeressen van de openingsceremonie vandaag. Vanavond kan je Shakira zo zien op de openingsceremonie in Mexico. Dat zal er sowieso niet even zijn. En morgen dan weer de geweldige Katy Perry in de US.
2: Het stond 2-1 voor Team Sean, dus jammer genoeg zat de winnaar er niet echt meer in voor Team Lenke. Maar als ik zo in de app de berichtjes zie, word ik eigenlijk toch heel gelukkig. Nele Hollemaar, Team Lenke, Lilia van Varenberg, Karin Schoof. Bij Frederik is het zelfs nog met excuses. Sorry Sean, maar overduidelijk Team Lenke.
0: Ja, het is duidelijk. Jullie zijn Shakira-lovertjes. Katy Perry ligt maar in de onderste schuif. Maar ik vind het ook wel goed. Waka waka, this time for Africa. Een echt voetbal-item voorbij zo'n WK Café Clash. 2-2. Dus kunnen we allebei blij
2: weekend. Ik kan daar ook met leven, ja.
0: Ik ook. Ah, wel, voilà. We zijn vertrokken.

0: met Erwin. Ja, Erwin Franks, vertel het ons, vriend. Wat brengen de komende uren en dagen ons?
1: Ja, het is niet goed vanavond. Er valt op de meeste plaatsen in Vlaanderen behoorlijk wat regen. En het is ook gewoon fris. Ik heb enkele waarnemingen van 17 uur. Brugge 12,5 graden. Gent 13 graden. En ook in Ukkel is het op dit moment maar 13 graden. Pas laat vanavond en vannacht wordt het allemaal een beetje rustiger en droger. En dan morgen veel wolken. Maar stilaan wordt het in de loop van de dag toch droger met nog één enkel buitje. Eerst is het grijs, maar naarmate de dag vordert komt ook de zon af en toe tevoorschijn. Dat gebeurt het eerst aan zee. In de late middag is ook het centrum van het land aan de beurt. En dan vanaf zaterdag wordt het eindelijk, en daar hebben we toch lang op moeten wachten, wordt het eindelijk terug helemaal droog.
2: Ach. En vanaf maandag krijgen we dan echt zomers weer, zo de perfecte timing om buiten op groot scherm naar de match van de Duivels te kijken. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Helemaal droog met flink wat zon. Het is wel nog frisjes bij 20, 21, misschien al 22 graden. Maar later in de week, ja, dan wordt het echt zomers. Ja, dinsdag en woensdag zitten we rond 25 graden, dus het kan niet op.
2: Amai, laat maar komen. Merci Erwin en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
1: Heel tot morgen, dag.
3: Chance Muziek Café.

0: keep on moving. Richting jouw donderdagavond. Richting dat weekend. Jeudredi in ons muziekcafé.
1: Sean's Muziekcafé.
2: Er zijn hier nog wel wat berichtjes voor jou binnengekomen, Sean. Met succeswensen tijdens deze uitwuifshow. Want volgende week sta ik er een weekje alleen voor, omdat jij gaat meedoen aan de Marathon der Sabelen.
0: Ja, ja, leuke berichtjes van Elsie bijvoorbeeld. Die stuurt zalig. Sean, veel succes op je avontuur. We zullen jou zeker missen. Tot later. Ik zal u ook missen, Elsie. En Nancy die stuurt, hey Sean, doe dat goed met je vrouwtje op de Marathon der Sabelen. Ik zal de groetjes overbrengen aan, aan Maite. Dat is lief allemaal, dank je.
2: Ik heb toch ook nog een boodschap.
0: Ja?
2: Ja, doe toch maar voorzichtig daar, tijdens die Marathon des Sables, want allez, je mag nog terugkomen.
0: Hoera, dikke merci. Ik mag nog terugkomen. Ben ik zeker en vast ook wel van plan. En blijf jij maar zitten waar je zit. Blijf maar bij Nostalgie, want zo dadelijk Tony Talbo met Top 3000 Heroes, waarin je vertelt dat de MP3 is ontstaan dankzij Susan Vega en een paar Duitse ingenieurs. Hoe de vork in de steel zit, dat hoor je straks. Van ons krijg je nog Cool in the Gang nu en Soul Sister. Goedenavond.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.
7: Oké, actie!
8: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
9: Dat is lang geleden, cowboy.
8: Tot Spider-Man Brand New Day.
10: What is happening to me?
8: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
11: er is een pakje voor jou.
8: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
12: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
13: Nostalgie. Goedenavond, het is 2 voor 6. Ik ben Fraukje Kaljon. Ik begin met het dodelijk verkeersongeval in Nederland. De Nederlandse politie onderzoekt het dodelijke ongeval in Vogelwaarde, waar een autobestuurder inreed op een groep fietsers. Het gaat om 14 kinderen en 2 begeleiders die op klasuitstap waren. 2 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 4 andere kinderen raakten zwaar gewond. Zij werden overgebracht naar ziekenhuizen, ook in ons land. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie heeft intussen wel 1 persoon opgepakt. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in 3 jaar, van 2 naar 2,25%. Daarmee wil de Centrale Bank de snel stijgende inflatie wat afremmen. Concreet zal je dus aantrekkelijker kunnen sparen, maar lenen bij de bank wordt wel duurder. En dat voel je nu al in bepaalde spaarrekeningen van verschillende banken. België biedt vanaf volgende maand ruim 3% totale rente op zijn spaarrekeningen. BNP Paribas lanceerde een totale rente van zo'n 2,9%. En Argenta trekt zijn groeirekening op tot 1,5%. Wielrennen. Onze Wout van Aert heeft de 5e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Voor Van Aert is het zijn 2e zege van het seizoen nadat hij in april Parijs-Roubaix won. De Fransman Hofstetter werd 2e, de Duitser Bauhaus 3e. Onze landgenoot Vito Braat werd nog 4e. En de leiderstrui blijft voor de Fransman Baudin.
14: Nostalgie weer.
13: Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met regen en minima tot 13 graden. Morgen eerst nog regen, daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag geleidelijk droger en opklaringen bij 20 graden. En zondag dan wisselend bewolkt bij 19 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are We are
16: Nostalgie.
15: De Nostalgie Top 3000 Heroes.
16: Tony Talboom.
17: Soul-legende Marvin Gaye, die woonde een tijdje in Oostende. Dat weten we allemaal al. Maar straks krijg je de echte reden waarom hij naar daar verhuisde.
16: We are music.
17: Eerst Belinda Carlisle en Queen met You Don't Fool Me.

0: De strafste songs en de verborgen verhalen erachter. Dat mag je weer verwachten hier.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: En dan gaan we eerst naar 1981. Het gaat niet zo goed met Marvin Gaye. Hij is miljoenen schuldig aan de fiscus, verslaafd aan cocaïne en ervan overtuigd dat de maffia hem wil vermoorden. Dus hij vlucht. Hij vlucht naar ons land, naar Oostende. Marvin is zo achterdochtig dat hij de ramen dichttimmert en alleen 's nachts wil buitenkomen. Maar in die isolatie gebeurt er iets magisch. Op een simpele drumcomputer begint hij een beat te programmeren. Hij noemt het sexual healing. Terwijl de Belgische regen tegen de ramen slaat, zingt hij over passie en genezing. Hij nam de hele track op in een kleine studio en het werd een van de grootste comebacks van de 80s. Sexual healing, geboren tussen de garnaalkroketten en de Belgische regen.

0: Onderweg naar Eros Ramazzotti en Irene Cara. En straks het verhaal over de grootste hit van 1997. Maar helaas, de band die kreeg geen cent op de bankrekening. Binnen 10 minuten meer hierover.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Wij zitten vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh, ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
8: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
9: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: feestje met Irene Cara en straks een van de leukste hits van Earth, Wind & Fire. Maar eerst The Verve.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: 1997. Richard Ashcroft loopt door de straten in de clip van Bittersweet Symphony. Het nummer is een wereldwijd fenomeen. Maar achter de schermen speelt zich een klein drama af. De band had toestemming gevraagd om een sample van 5 seconden te gebruiken van een orkestversie van The Rolling Stones. Ze kregen een ja, maar gebruikte net iets meer dan afgesproken. De beruchte manager van de Stones, Alan Klein, die sloeg genadeloos toe. Hij klaagde de band aan en eiste 100% van de rechten. En de rechter gaf hem gelijk. Het resultaat? De Verve verdiende letterlijk 0 euro aan hun eigen meesterwerk. Zelfs de tekstschrijvercredits die gingen naar Mick Jagger en Keith Richards, die het nummer niet eens kenden. Pas in 2019, 22 jaar later, gaven de Stones de rechten eindelijk terug aan Richard Ashcroft. A Bittersweet Symphony die meer dan 2 decennia heeft geduurd.

0: Wist je dat de MP3 er is gekomen dankzij Susan Vega en Duitse ingenieurs? Hoe de vork in de steel zit, dat hoor je binnen 10 minuten na Shawn Mendes en Paul Young in Top 3000 Heroes.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
1: Krevel.
5: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.

0: plek.
1: Oh, en dat blijft maar regenen, hè. Ja, een goede tip als je een dipje hebt. Check zeker het tiramisu-filmpje van Ben Weitz, als je het nog niet gezien hebt. Veronique de Kok en Sander van den Hende, ja, die maken samen met Ben Weitz tiramisu. Het is hilarisch. Ik heb me kapot gelachen. Kijk op Nostalgie Instagram en morgen nog een dag B&B, hè, met Stan van Samang.
2: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
1: En dan gaan we terug naar 1987. Susan Vega zingt Tom's Diner zonder instrumenten, puur op haar stem. Een paar jaar later zijn Duitse ingenieurs in een laboratorium bezig met een onmogelijke taak. Muziek verkleiden tot een digitaal bestandje. De MP3, zoals we die nu kennen. Ze krijgen het maar niet voor elkaar. De stemmen klinken metaalachtig en vals. En dan horen ze Susan Vega. Haar stem is zo zuiver en ritmisch dat ze haar nummer gebruiken als de ultieme test. Ze luisteren duizenden keren naar haar stem om de algoritmes te verfijnen. Als de MP3 uiteindelijk Susan Vega perfect kan nabootsen, weten ze het. Halleluja, het werkt. Eureka, zonder Susan Vega hadden we vandaag misschien geen MP3's, zelfs geen Spotify, geen streaming en geen duizenden nummers in onze broekzak. Ze is letterlijk de blauwdruk van elk digitaal bestand dat je vandaag hoort. Volgende keer dat je dus op play drukt op je smartphone, denk dan eens aan Susan Vega, want zij was het proefkonijn van de digitale revolutie.

0: Wauw, je zegt goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi. Altijd slim.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immo's Koopman.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
9: Wat doe je als je elkaar nog maar een paar weken kent en je ineens zwanger blijkt te zijn? Jan de Tavernier en Jore Dumont nemen je mee in hun achtbaan van emoties.
10: Dus even om te schetsen, 9 september waren we dan zogezegd samen. En effectief, op 19 september ben ik zwanger geraakt.
11: Dan wordt het allemaal even zo, poef, er komt een baby. Oei, oei. Ja, wat gaan we daarmee doen met die baby? Hè? Dat is zot, hè?
9: Oeps baby, luister nu in je favoriete podcast-app.
12: Live luisteren naar Nostalgie, dat kan ook via DAB+ of in onze app.
13: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
14: De soundtrack van je werkdag.
15: Dat is nostalgie.
14: Meer muziek en alleen de grootste hits.
15: Nostalgie.
14: We
15: are music.
16: Nostalgie. Goedenavond, het is 6:01. Ik ben Vrouwtje Caljon. Dreigt opnieuw onrustig te worden in Brussel. Dit keer door een betoging tegen een lezing van Jordan Bardella in het Vlaams parlement. Dat is de voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National. Hij werd uitgenodigd door Vlaams Belang. Intussen zijn zo'n 500 betogers samengekomen. Op advies van de militaire politie is de commissie mobiliteit zo net opgeschort. Er zijn ook 3 metrostations gesloten. En sport, wielrennen. Onze Wout van Aert heeft de 5e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Voor Van Aert is het zijn 2e zege van het seizoen nadat hij in april Parijs-Roubaix won. De Fransman Hofstetter werd 2e, de Duitser Bauhaus 3e en de Fransman Baudin behoudt zijn leiderstrui. En dan over een half uurtje start de openingsceremonie van het WK voetbal. Die vindt dit jaar in de VS, Canada en Mexico plaats. Gastland Mexico krijgt de eer om het WK te openen tegen Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos. Duizenden agenten staan paraat rond het Aztekenstadion, want fans zijn al vroeg afgezakt om te vieren. Straks om 9:00 volgt dan de aftrap tussen Mexico en Zuid-Afrika. De wedstrijd kan je volgen op VRT1 en de openingsceremonie op VRT Canvas.
15: Nostalgie weer.
16: Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met regen en minimaal tot 13 graden. Morgen eerst nog regen, daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag geleidelijk droger en opklaringen bij 20 graden. En zondag wisselend bewolkt bij 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Mannekes,
2: vader.
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits.
2: En geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. Bij het dodelijke ongeval in Nederland, net over de grens in Zeeland, is ook een derde kind om het leven gekomen. Een auto reed daar vanmiddag in op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
3: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
2: 3 andere kinderen raakten zwaar gewond bij het ongeval. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. In Mexico is de openingsceremonie van het WK voetbal aan de gang. Straks om 9 uur volgt de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Een belangrijk moment voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
4: Ik denk dat we kunnen doorgaan naar de groepsfase. Wij kunnen misschien ons overtreffen. Zelfs al in de eerste wedstrijd tegen Mexico, waar de druk op Mexico enorm zal zijn. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
2: Hugo Broos is 74. Hij is een van de oudste trainers dit WK. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland staat Sisu Bergs in de halve finales van het dubbelspel. Bergs won met zijn Franse dubbelpartner van een Amerikaans-Indisch duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 7-6. Vanavond en vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en iets warmer ook.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Deze ochtend was minister Ben Weitz te gast in B&B Veronique.
1: Maar jij bent echt geen ontbijter, hè?
2: Nee.
1: Of zo gekookt eiken zo?
2: Nee, daar heb ik een bloedhekel aan.
1: Een bloedhekel?
2: Echt waar, ja. Er zijn weinig dingen die ik absoluut niet lust, maar gekookt ei is daar wel bij. Sander en ik hebben besloten dat wij samen in de politiek gaan. Ja. Een nieuwe partij, dat is de Anti-Part. Ei.
3: We zijn er helemaal klaar voor.
1: Ja, ik ga zeker niet stemmen dan.
0: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
1: En morgen met bezoek van een echte ster. Want Stan van Samang, die komt dan langs.
0: Luister morgen vanaf 6 uur naar...
4: Ik en ik doe alles, ja. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
5: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
4: En rapperikken.
0: Download nu de Nostalgie-app.
6: En doe mee met unieke wedstrijden.
5: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
7: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump.
2: Ja,
7: toch?
2: Absoluut, ja, absoluut.
5: Krijg je een helder gehoor op de economie.
8: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
5: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
9: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
5: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
10: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Bij het dodelijke ongeval in Nederland, net over de grens in Zeeland, is ook een derde kind om het leven gekomen. Een auto reed daar vanmiddag in op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
2: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
1: 3 andere kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. En in Mexico begint rond deze tijd de openingswedstrijd van het WK voetbal. Mexico tegen Zuid-Afrika. Een belangrijk moment is dat voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
3: Wij kunnen misschien ons overtreffen. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
1: Hugo Broos is 74 jaar oud. Hij is de oudste trainer op het WK. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst grijs en regenachtig. Later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met zonnige perioden. En maxima rond 20 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond.
2: In Brussel zijn vanavond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella. Hij is de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella is op bezoek bij het Vlaams Belang en houdt vanavond ook een toespraak in het Vlaams parlement. Enkele betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest liep de betoging rustig. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed, dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook 3 andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak, reed ook met de auto van zijn vader. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie. Hij wil zijn lichaam nog wat meer rust geven. En dat kan tijdens interlandperiodes.
3: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen. En natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
2: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. En het staat nu vast dat Courtois volgend seizoen José Mourinho als trainer krijgt bij Real Madrid. Dat meldt de club zelf. Hij komt over van de Portugese club Benfica en tekent er een contract voor 3 seizoenen. Mourinho coachte Real Madrid eerder al eens tussen 2010 en 2013. Daarna was hij onder meer ook aan de slag bij Chelsea, Manchester United en Tottenham. Mourinho is 63. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig. Later droger vanuit het westen, maximaal tot 18 graden. In het weekend dan, meestal droog met nog zonnige perioden en maximaal rond 20 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

How wonderful life is.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
3: All night long.